productie die in september in Aston gespeeld wordt. Maar ook Shannon McNally, een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft, in Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always Been Crazy.

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. Een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider, of bandleider, nee, van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al een hele tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

pandemie en van corona. Strange times. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook door Musquet opgenomen is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Musquet, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen.
1: Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live opnemen in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar Muske altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Muske september in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website musketheater.nl. Nee, theatermuske.nl, moet ik het wel goed zeggen. Theatermuske.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Muske's, die door M. Reeves. Hoe ze dat vandaan gehaald hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.

De eerste keer dat het nummer op de plaat zet was in 1976, namelijk door Albert King. Maar het origineel, dat is dus geschreven door Mac Rice, Sir Mac Rice, zoals hij ook wel genoemd wordt. Geboren in Clarksdale in 1933. En hij is het voorbeeld van een man die vanuit Clarksdale, Mississippi, als zwarte man naar het noorden toe ging, in dit geval naar Detroit, om door werk te vinden in de auto-industrie. En hij, ja, het was een muzikale man en hij zag dat dus ook vooral in de muziek. En dan kon je terecht in de soulmuziek bij het Stax label. Hij kwam bij een band die toen het heette de Falcons. Daar speelde Eddie Floyd in, daar speelde Winston Pickett in en Joe Stubbs. En voor Wilson Pickett schreef hij bijvoorbeeld het nummer Mustang Sally. Een heel beroemd nummer. Dat is dus origineel ook van Mac Rice. Hier is zijn versie, die wel later uitkwam. Die pas in 2006 uitkwam op de cd Get That Money. Hele bijzondere versie van Mac Rice van de Cadillac Assembly Line.

Ja, dat is een tamelijk moderne uitvoering. Een eigentijdse uitvoering van de Cadillac Assembly Line. Van de componisten van Sir Mac Rice. Uit 2006 van de CD Get That Money. Het origineel, of de eerste opname uit 1976 van Albert King. Die was chauffeur. En we begonnen met Musquet Live 1991. Beetje andersoortige muziek, wel in de sfeer van de blues, maar een beetje country blues-achtig. Cap Mo, een zanger die ja, ook een beetje zit in de sfeer van soul, blues, country, alles een beetje bij elkaar. In dit geval zeker wat meer de country kant op, samen namelijk met de Old Crow Medicine Show. Een single die uitgebracht is, The Medicine Man.

ook wel lekkere muziek. Er is altijd een beetje lichtvoedige muziek van Cap Mo. Samen met de Old Crow Medicine Show, een single die net uitgebracht is, The Medicine Man. In 2000, net in de veur denk ik, toen weer in Café de Amer in Amen weer door Harry Musquet met QB in de Blisters weer Hotel Grollo opnam. Dat was een, niet live natuurlijk, want het was in de Amer met techniek erbij. Maar wel met heel veel gasten erbij. Barry Hay die was erbij, Tineke Schoenmaker, Daniel Lewis was erbij, Huub van der Lubbe, Benny Jolink, nou noem ze allemaal maar op. Onder leiding van Jan Schuurman, die deed de techniek door zo. Door werd de cd opnam Hotel Grollo. En door van het nummer waarin Huub van der Lubbe de zangvers in rekening neemt, Nobody in Town.

Uit het jaar 2000, de millenniumwisseling, Nobody in Town, QB and the Blizzards met zang van Huub van der Lubbe. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues bent. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer, uiteraard ook van QB and the Blizzards, steeds meer QB and the Blizzards in Harry's Blues. Een nummer van de cd Traveling with the Blues uit 1997, No News is Good News.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
2: Zodra een nummer wordt gebruikt in een film is dat goed voor het ego van de artiest en de componist, maar het is tevens een financiële meevaller. U hoort een uur lang filmmuziek. Dit nummer komt uit de film Born on the 4th of July, een oorlogsdrama met Tom Cruise en Willem Dafoe. In zijn nummer 1 hit zingt Don McLean over The Day the Music Died in 1959, toen Buddy Holly, de Big Bopper en Ritchie Valens om het leven kwamen bij een vliegramp. Het was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Amerika. Don McLean, American Pie.
3: Hello.

Don McLean, American Pie. The Big Easy, dat was een romantische thriller met Dennis Quaid en Ellen Barkin. De film werd opgenomen in New Orleans en dat verklaart de aanwezigheid van Aaron Neville. Het was een nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigt op 2 in Canada. En covers werden opnieuw hits voor Andy Williams, John Wesley Riles, Hart, Billy Joe Royal en Don Johnson. Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. True Romance, dat is een romantische misdaadfilm met Val Kilmer, Dennis Hopper en Brad Pitt. En het nummer in de film wordt gezongen door het duo Charles en Eddie. En dat zijn Charles Pettigrew uit Philadelphia en Eddie Shaken uit Oakland. En dat duo had met het nummer Would I Lie To You een nummer 1 hit in Engeland, België, Duitsland, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland. Charles en Eddie. Wounded Bird.

Charles en Eddie, Wounded Bird. Superfly, dat is een actiefilm met Trevor Jackson en Jennifer Morrison. En het nummer van Curtis Mayfield was, voordat de film uitkwam, al een hit in Amerika en Canada. En Curtis Mayfield raakte in 1990 verlamd doordat hij op het podium werd getroffen door een zware spot die naar beneden viel. Hij overleed in 1999 op 57-jarige leeftijd. Curtis Mayfield, Freddy's Dead.

0: Curtis Mayfield, Freddy's Dead. Reservoir Dogs, dat is een misdaadfilm met Harvey Keitel in de hoofdrol en Joe Tex schreef het nummer eigenlijk voor soulzanger King Floyd, maar hij nam het zelf ook op als B-kant voor zijn single A Mother's Prayer. Maar de Amerikaanse radiostations draaiden de B-kant en het werd de nummer 1 hit in Amerika voor Joe Tex. I Gotcha.
1: Oh, I Gotcha! Oh.

Angel Dex, I Gotcha. The Wedding Singer, dat is een romantische komedie en een klassieke kaskraker met Adam Sandler en Drew Barrymore. Het nummer is van de Engelse New Wave band Culture Club met zanger Boy George. En deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Duitsland, Engeland, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Zweden en Zwitserland. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Van Morrison at the Movies van Van Morrison is het album van deze week. En het nummer komt uit de romantische drama An Officer and a Gentleman met Richard Gere en Deborah Winger. Het staat op het album Wavelength van Van Morrison. Dat album nam hij op met Bobby Tans, Herbie Armstrong, Peter Bardens, Garth Hudson en Peter Van Hook. Van Morrison, Hungry for Your Love.

Van Morrison, Hungry for Your Love. Het komt uit de film The Virgin Suicides met James Woods, Kathleen Turner en Danny DeVito. En de Hollies uit Manchester hadden er een nummer 1 hit mee in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Nederland. En het nummer eindigt op 2 in Australië en Engeland. The Hollies, The Air That I Breathe.

0: De Hollies, The Air That I Breathe. Wild at Heart, dat is een romantisch drama met Nicolas Cage, Willem Dafoe, Isabel Rossellini en Harry Dean Stanton. En bij nostalgische beelden hoort natuurlijk ook nostalgische muziek, en daarom koos de regisseur voor een oude hit van Gene Vincent uit 1956. Het nummer werd ook nog opgenomen door de Everly Brothers, The Drifters, Cliff Richard, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en John Lennon. Gene Vincent, Bebop Lula.
1: Well,

0: Vincent Bebop Lula. Great Balls of Fire, dat is een film over het leven van Jerry Lee Lewis met Dennis Quaid, Winona Ryder en Alec Baldwin. En natuurlijk zat die hit uit 1957 in de film. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Engeland. En in Nederland kwam het nummer niet verder dan 30. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

0: up, you like a love should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Reservoir Dogs, dat is een misdaadfilm en daar past de hit van de Amerikaanse Shangri-La's perfect bij. Dat gaat namelijk over een motorbende. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Nieuw-Zeeland en het nummer eindigt op 3 in Engeland en Canada. De Shangri-La's, Leader of the Pack.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.
2: Mm-hmm.

Shangri-La's, Leader of the Pack. The Parent Trap, dat is een romantische komedie met Dennis Quaid en Lindsay Lohan. En George Thorogood uit Delaware zat met dat nummer maar liefst in 27 verschillende films. Het nummer werd ook nog gebruikt voor tv-series in Amerika en voor commercials. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Charlie's Angels, dat is een actiecomedie met Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska. En een Engelse band zat in de film met een single van het derde album. Dat werd de nummer 1 hit in Canada, Ierland, Engeland en Amerika. En in Nederland eindigt het nummer op plaats 5. Spandau Ballet. True.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Guitar Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en nog veel meer. Allemaal muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met Cuban and Blizzard met More Than I Could Ask For.

Prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

0: back on.
1: De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoefde hij minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

lucky can one man be?

0: Thank you. Thank you much.
1: If you want to see the blues van Joe Guitar Hughes uit 1986. En if you want to see the blues. Een mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een picket, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde. Wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rau, werd het ook naar Nederland toegebracht. Was vaak in Den Haag. En daar kwamen dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willie Middle en Ilko Gelling en hemzelf mooi maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen nog al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiten weer om naar te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of us feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Was Harry ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van. Weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei hij, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Illustreert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje opgehangen aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drummen. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, het, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om gaat, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik door van draait is weer van iemand anders. Die is van de liedzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

0: Now then, what's going on here then, hey?
1: Eric Burdon en War met hun versie van Paint is Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal AV's op de hoes. En diezelfde vormgeving die hebt QB and the Blizzards gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blizzards uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

1966 het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazzuitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Paint It Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of vele mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend vele LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar te weten is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

Middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden. Dat is Nancy Griffith, Texaanse singer-songwriter, op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwde een poosje. En haar meest bekende cd is, denk ik, of album is Other Voices, Other Rooms. In 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoezen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntoffeur, en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, maar ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Moskee So Many Roads. Die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, moskeetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer, Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cuban Blizzard met Another Day, Another Road.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Eddie Floyd uit Alabama zat met Wilson Pickett in de Falcons in Detroit. En daarna gingen ze solo en de heren scoorden beide wereldhits. Dit nummer schreef Eddie Floyd samen met gitarist Steve Cropper. En het werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Eddie Floyd, Knock on Wood.

Eddie Floyd, Knock on Wood. Het is een compositie uit 1950 van Stuart Hamblin. En in 1962 werd het een mega-hit als duet van countryzangeres Patsy Cline en Bobby Lord. En dat is een teken voor de countrywereld dat er een nieuwe doelgroep was aangeboord. En sindsdien wordt er gestrooid met hartverscheurende tearjerkers. Rodney Crowell en Roseanne Cash waren ooit getrouwd. Ze hebben tussen beiden een andere relatie, maar ze zijn wel altijd samen muziek blijven maken. Dit is een compositie van Rodney Crowell en dat komt van zijn album Diamonds and Dirt. En dat album leverde 5 nummer 1 hits op in Amerika. Dit was nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Rodney Crowell en Roseanne Cash. It's such a small world.

Rodney Crowell en Roseanne Cash, It's Such a Small World. J.J. Jackson uit New York nam dit nummer op tijdens de toeren door Engeland. Hij nam het op in Londen met Engelse muzikanten en het werd zijn grootste hit in Amerika. Het eindigt op de vierde plaats in de Amerikaanse hitparade. J.J. Jackson, But It's All Right.

J.J. Jackson, But It's All Right. Het nummer komt van het album Friendship van Ray Charles. En Ray Charles was ooit de eerste zwarte artiest die een album met country nummers opnam. En daarom is deze combinatie met Willie Nelson ook niet zo vreemd. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Willie Nelson en Ray Charles, Seven Spanish Angels.

Willie Nelson en Ray Charles, Seven Spanish Angels. Freddie Scott uit Rhode Island toerde door Amerika en Engeland met de gospelband van zijn grootmoeder, Sally Jones en de Gospel Keys. Maar Burt Burns haalde hem naar New York en schreef dit nummer voor hem en dat werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Freddie Scott, Are You Lonely For Me?

Freddie Scott, Are You Lonely For Me? Clint Black, dat is een countryzanger uit Texas met 22 nummer 1 hits in Amerika. En hij heeft heel veel ervaring met het zingen van duetten, want dat deed hij al met Wynonna, Martina McBride, Emmylou Harris, Alison Krauss, Patti Loveless en Pam Tillis. Lisa Hartman is zangeres, actrice en ze is de echtgenote van Clint Black. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Clint Black en Lisa Hartman, When I Said I Do.

Clint Black en Lisa Hartman, When I Said I Do. De zanger van Deze Wereld heet uit Georgia, woont het grootste deel van zijn leven totaal anoniem in het Nederlandse Ruurlo. Hij was zwart en hij was homo en dat was geen pretje in het Amerika van de jaren 60. Met zijn Nederlandse vriend had hij een zorgeloos leven in het veilige en ruimdenkende Twente. Arthur Conley, Sweet Soul Music.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Shelter of Bones van Dan Petlansky is het album van deze week. En 2022 was een druk jaar voor deze bluesgitarist uit Zuid-Afrika, want hij toerde door Nederland, Hongarije, Roemenië, Duitsland, Noorwegen en Denemarken. En dit nummer schreef hij als waarschuwing voor zijn opgroeiende kinderen. Ze moeten namelijk overleven in een turbulente wereld. Dan Petlansky, Shelter of Bones.

Dan Patlansky, Shelter of Bones. Het nummer is geschreven door Willie Nelson en zijn generatiegenoten George Jones en Merle Haggard stonden er 10 weken mee in de Amerikaanse hitparade en het werd een nummer 1 hit. George Jones en Merle Haggard, Yesterday's Wine.

George Jones en Merle Haggard, Yesterday's Wine. Aretha Franklin werd door Chess Records naar Alabama gestuurd om daar op te gaan nemen in de Fame Studios en Muscle Shoals. Het nummer was al een top 5 hit geweest voor Otis Redding, maar de cover van Aretha Franklin werd de nummer 1 hit in Amerika. Respect.

Aretha Franklin, Respect. David Houston en Barbara Mandrell waren jarenlang een vast duettenkoppel. David Houston had 7 nummer 1 hits in Amerika, maar Barbara Mandrell was ook geen kleine dame. Ze had 56 hits en ook 7 nummer 1 hits. En in 1997 stopte ze met toeren en vervolgens startte ze een tweede carrière als actrice en tv-personality. David Houston en Barbara Mandrell. How can it be wrong?

David Houston en Barbara Mandrell, How Can It Be Wrong? Burt Burns schreef het nummer voor zijn nieuwste ontdekking Van Morrison, maar deze Van Morrison weigerde het op te nemen, want hij wilde alleen eigen materiaal zingen. Maar de zus van Aretha Franklin nam het wel op en het werd een top 10 hit in Amerika voor Irma Franklin. Piece of My Heart.

Irma Franklin, Piece of My Heart. Het nummer werd geschreven door Marty Robbins, een succesvol hitzanger en ook een succesvol autocoureur in Amerika. En toen Johnny Cash het opnam, bood Marty Robbins aan de achtergrondvocalen te zingen. Johnny Cash met Marty Robbins, Song of the Patriot.

Johnny Cash en Marty Robbins, Song of the Patriot. Twee kansloze nachtclubzangers uit Miami werden een wereldact als duo. Het was de zoveelste American Dream. Het nummer werd geschreven door Isaac Hayes en David Porter. En het werd een top 5 hit in Amerika voor Sam Moore en Dave Prater, die in 1988 om het leven kwam bij een verkeersongeval. Sam en Dave, I thank you.

Sam and Dave, I thank you. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door Townsend Zant in 1972 en het werd volop gecoverd onder meer door Emmylou Harris, Delbert McClinton, Steve Earle, Elizabeth Cook samen met Jason Isbell en Luke Bryan samen met Dierks Bentley. Maar het werd een mega hit voor Willie Nelson en Merle Haggard, namelijk een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Pancho and Lefty.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. Met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
4: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
2: Opa Derksen, hè?
4: Ja, Opa Derksen.
2: Opa Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
4: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
2: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op en dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
4: Ja.
2: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
4: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
2: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de Kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
4: Maar dit huis, jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
2: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
4: Oh, ja,
2: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder opgesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
4: En je kunt het nog zien.
2: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau. Ja. En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien, dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
4: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
2: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing. Ja. Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
4: Ja.
2: En dat was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
4: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
2: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
4: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. De schooltijd, hoe was dat hier?
2: Nou, ik was op school nogal. Ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechtsgezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk. Hij was van de CAU. En daar stemde hij op. En de buren...
4: Tilanus was wel?
2: Ja, meer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen, Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
4: Zegende deze spijs.
2: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Roll the Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat hij ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
4: Een soort van camouflage.
2: Nou, om een ander voorbeeld te noemen, VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen, want hij wil niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14, als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam, van we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja, ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch,
1: ja, maar de tijd staat hier ook niet stil, gelukkig. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van de Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een links bedrijf. Ja, ja, ja. Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik dacht, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik zou en ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Met de verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op, dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou geen leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en dan kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou wel onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat één van die jongens de studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we in bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed en dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroc, de Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Dat waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras. Die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja. En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma De Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heasanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die hadden toen... die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar, in die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstede het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Nou ja. Zullen we eens even naar het veld van Roll the Boys gaan? Want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat is
0: historie.
1: Mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens, dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken, omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Rolde Boys op zaterdag. Maar je bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor de jeugd gekocht hebt. Of tenminste, ik weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles 6, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. Het zag er fantastisch uit. Zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook een hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van
1: mee gelopen. Ja. Ja.
0: Ze waren ook wel lekker warm, hoor.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Rolde Boys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurders zitten er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik ook op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen, die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Ja. Sparta, geloof ik, die heeft
1: ze
0: nog.
1: Ja, die heeft ze nog steeds. Ja, ja. Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap, geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je been wordt wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ja, ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Rolde Boys, jullie zijn in de kampioen geworden, zei
1: je. Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps, hier opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was dan voor de Rono.
0: Megafoon of zo.
1: Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Coër gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
1: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
0: Ja, of Vaderonk. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook Vaderonk, was een lieve man, geloof ik.
1: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diplomas op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem 2 in Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben de jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen we ze even een poepje laten rijden.
0: 6-1 of zo.
1: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld. En dat deed ze voor dokter Vaderonk.
0: Ja.
1: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
0: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion, je was natuurlijk prachtig daar in die Vetkampstraat.
1: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd en er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
0: Nee.
1: Het leefde toen echt.
0: Goede voetballers, hè?
1: Ja, Hoekema zat erin.
0: Snijder en zo.
1: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
0: Oekie Hoekema.
1: Oekie Hoekema, zeker. Ja, ja, ja. Had ik samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en the First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jongeman, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten s'avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten. Die stond daar spiernaakt vastgebonden en die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort, qua jongensstreken, hè. Het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gaan, dat was...
1: Anne Vondeling, hè, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlaag, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlaag was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar... ik ben niet geslaagd als voetballer, maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig. Kijk,
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd. Want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank. Maar verstaan doe je ze niet. Nou... iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, dat waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, dan weet je het wel. Jij bent toen naar Haarlem gegaan.
1: Ik werd ontslagen. Hè,
0: maar ondertussen was jij... Jij werkte al voor...
1: voor de krant. Voor Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Ja, precies. Ja. En toen daarna voor het nieuwsblad, dacht ik, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben jij bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen.
0: Dat was nogal een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar hij was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: En, nette mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen zo die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari. Tweede deel en 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Want dat wisten ze dus
1: die naaien je geen oren aan hoor, die Duitsers. Coolness of the riverbank and the whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away.

0: voetbal vandaag aan de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, van het voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel de tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt en dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Daar komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker ook een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de TT en de Assen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaan en
1: het gek is,
0: wat voor auto. En,
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit met de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk. Want in de cafés waar ik kwam, kon je niet in.

0: Want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de Titi weer weg was.
1: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat Titi in feite ook een soort volkssport was. Als een voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
0: Het is een commerciële fabriek.
1: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen. Want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
0: Ja, en de sponsors moeten in beeld.
1: Ja, en je mag bijna nergens meer komen. Want alles is geheim.
0: Nee, maar vroeger was het...
1: De bocht van Bartels vroeger, dat was fantasie.
0: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de Titi.
1: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè.
0: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
1: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel
0: het
1: prachtig.
0: Zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
1: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn. Dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van... Als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
0: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk. En we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VITV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten... Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder, het moet allemaal multimedia.
1: Op in de vaart der volkeren.
0: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
1: Oh ja, je hebt
0: want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe. Maar ik
1: zullen we kijken verder buren,
0: hè? Ja, maar ik hoop toch nog
1: hoe is het met jouw Fransen, Johan?
0: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en dat zelf doen ze als ik het niet mag horen. Nee.
1: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. Omdat ik
0: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
1: Ja, Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van. En Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van. Het is toch. En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Ook veel erger dan in Duitsland.
0: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
1: Ja.
0: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken met Grollo.
1: Slow is het.
0: Ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
1: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
0: Ja.
1: Die deed Gosso natuurlijk vroeger, of niet?
0: Ja.
1: Gosso Berger.
0: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek.
1: Die
0: daarin,
1: familie van Bertus Dekker?
0: Of
1: van die
0: of
1: andere
0: neef.
1: Dekkers?
0: Nee, een oom
1: van
0: of een neef. Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen. En toen vond ik dat belachelijk. Maar uiteindelijk, nu vind ik dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Van die vreselijke marsmuziek.
1: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, Drenthe goed gaan.
0: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
1: Kiel. Dat is de buizen. Ja jongens, een heel andere aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je op van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Streuer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei museumpjes bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo, of naar viswater, of weet ik veel. Maar we zijn hier op het ogenblik bent wij hier buiten op locatie. En wij zijn in de Broeken. In de Broeken, ja, daar werd Drenthe wel, dat zijn lage stukken land. We zijn nu in de Broeken in de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek. Daar staat vier huizen. Dat is, en dit is eigenlijk, dit is eigenlijk buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valk hebben we ook alweer zien. En dat is, er bent natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer. En nou heet er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd, ze hebben allemaal een territorium. En daar jagen ze met die tweeden in. Want de mannetjes en vrouwen die blijven altijd bij elkaar. En nou hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op, zeg maar zeggen, op nou misschien op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zo hier. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En dan zit hier ook een heel, dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Grollo woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazant, en dat is patrizen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder. Hazen ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. En nou ja, en alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En die, ja, het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers, maar. In mijn optiek is die titel al lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen, maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval, één ding weet ik zeker, ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hebben natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kieken die bijvoorbeeld, die zitten hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond, bij andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water en de buren van de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, dat ze hier het ook maar laten groeien. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment, is je zo leeg, je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Ze doet er volgens mij niks van. De graas doet niks. Hè? Geen schaap of zo hier niet, ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. Hè? Dan kon je in Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt. En zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen en daar heb ik soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al met name de natuur en een vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vink, groenling, de boomklever, spreeuwen. Het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb je in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk, vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè? En het is nog wat te lucht, dan tegen het hol aan, dan kun je nog vaker wel wat hertreffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Cheryl Wheeler is een singer-songwriter uit Maryland en ze begon als voorprogramma van Gordon Lightfoot, Jesse Winchester, Tom Rush en Jonathan Edwards en ze schreef nummers voor Garth Brooks, Melanie, Bette Midler en Kenny Loggins. Cheryl Wheeler, Howl at the Moon.

Cheryl Wheeler, Howl at the Moon. She Daisy, dat is een band uit Utah met de drie zusjes Osborne. Ze begonnen ooit als The Osborne Sisters, maar als She Daisy hebben ze al 15 hits gescoord in Amerika en ze zijn alle drie trouwe leden van The Church of Jesus Christ. She Daisy, with a little luck.

Dixie Daisy with a little luck. Timothy B. Smith uit Californië was de basgitarist van Poco. In 1978 stapte hij over naar de Eagles en hij was basgitarist op albums van Crosby, Stills en Nash en Bob Seger. Maar hij heeft ook al 6 soloalbums gemaakt. Timothy B. Smith, Every Night.

Timothy B. Smith, Every Night. Mary McCaslin uit Redondo Beach in Californië is een folkzangeres. En de meeste folkzangeressen stapten na verloop van tijd over naar de pop of de rock, omdat dat commerciële was. Maar Mary McCaslin bleef de folk trouw en ze vormde nog jaren een duo met Jim Ringer. Mary McCaslin, Young Wesley.

Mary McCaslin, Young Wesley. Sarah Darlin, dat is de artiestennaam voor singer-songwriter Sarah Ann Darlin uit Iowa. Haar album Wonderland werd een nummer 1 in de Engelse albumcharts. Sarah Darlin, Blackbird.

Sarah Darlin, Blackbird. Christine Levin, dat is een singer-songwriter en comedienne. Het publiek komt voor haar songs, maar tevens voor haar grappen en gollen. En ze heeft ook nog een band, The Four Bitchin' Babes. Christine Levin, Ain't Love Grand.

0: Christine Lavin, Ain't Love Grand.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En Dave Keller werkte de afgelopen jaren nauw samen met blueszanger Mighty Sam McLean, bluesgitarist Ronnie Earl en soul- en blueszanger Johnny Rawls uit Mississippi. Dave Keller, The First Time With You.

just like yesterday. It was torture, me and my old flame.

Dave Keller, The First Time With You. Steel Magnolia, dat was een succesvol duo uit Nashville met Megan Lindsay en Joshua Scott Jones, totdat Jones in een afkeerkliniek werd opgenomen voor zijn drugsverslaving. Toen was het na één album alweer afgelopen. Steel Magnolia, Maybe I'm Amazed.

Steel Magnolia, Maybe I'm Amazed. Carrie Newcomer uit Indiana is singer-songwriter en schrijfster. Ze publiceerde al 3 boeken en met schrijver Parker J. Palmer maakt ze de succesvolle podcast The Growing Edge. En ze heeft al 19 soloalbums op haar naam staan. Carrie Newcomer, The Moon Over Tucson.

Gary Newcomer, The Moon Over Tucson. Phil Fassar uit Virginia schreef de nummers voor Tim McGraw, Judy Messina, Colin Ray en Alan Jackson, maar hij heeft zelf ook al 10 albums gemaakt. Phil Fassar, Lady Madonna, die Messina, Colin Ray en Alan Jackson, maar hij heeft zelf ook al 10 albums gemaakt. Phil Fassar, Lady Madonna,

Phil Fassar, Lady Madonna. Tania Safari won in 1996 het Kerrville New Folk Festival en daarna maakte ze haar album Better Shade of Green en sindsdien is ze een ster in het alternatieve circuit in Amerika. Tania Safari, Big Town.

Dania Seferi, Big Town. Singer-songwriter Cheyenne Kimball is de voormalige zangeres van de band Gloriana. In 2011 ging ze solo verder en dit komt van haar album The Day Has Come. Cheyenne Kimball, Mull of Kintyre.

Cheyenne Kimball, Mull of Kintyre. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Patty Larkin uit Iowa begon tijdens zijn studie in Boston op te treden in de studentenclubs rond Harvard Square. Ze is een begenadigd gitarist en daardoor wordt ze zelfs in Nashville serieus genomen. Patty Larkin, Metal Drums.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blijven de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take It Back.

geweldige nee CD van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de CD Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een CD die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landreth. Nou, wie doet er allemaal niet in met? Het is een geweldige mooie CD. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde CD die hij uitgebracht heeft, Bust It Up, en daarvan Where Do We Go?

Das Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was zijn Inoleste cd. En met ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe cd gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokke de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die cd, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Melford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met Tim Grimm met Joseph Cross.

Joseph Cross, he was raised.

je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, CD Gone. Hele andere kost is die van Leah McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een, ja, een beetje gewelddadige omgeving zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen ze 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, ja, door wat voor omstandigheden ook, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany, de Aptos Guitar Company. En dan ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van, doe je een sessie met? Kwam met bluegrass in aanraking. En daarna, ja, is er door de muziek gegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een cd uit ontstaan. Die nogal bolstiet van drama en van ja, moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Leah McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Dia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson. Maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groep geworden. En 1 daarvan is wereldberoemd geworden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van in de zet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te deze uur te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe CD die dit jaar uit te komen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King uit 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het maar in als het origineel. Maar die woorden zijn in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Nevada studio met een prominente rol voor Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cuban the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvoer B.B. King uit 1964. Naar aanleiding van het origineel uit 1959. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe CD van u te komen is. De CD Under Your Spell. We gaan nog een keer naar de CD van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

En dan ben je 82 jaar en kun je nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mucci samen met Boss Kicks van de nieuwe CD Stumping Ground. En door van I've Got to Get to You. Misschien volgende aflevering van Hardy's Blues nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Van, het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. En dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

Ja, toch wel prettige muziek dit, zeg. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen ben. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, ten einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstede in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer de muiten weer. 31 oktober, Hofstede in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues. The Wasted Days.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Beatles waren de pioniers en zij inspireerden duizenden jonge mensen om bands te beginnen. De lichtgewichten vielen af, de goede bands zijn nog steeds actief, zoals Flavium uit Apeldoorn, ooit opgericht door gitarist Anne-Geert Bonder. In 2009 werd het 40-jarig bestaan gevierd en in 2022 vond Anne-Geert Bonder het genoeg en hij stopte ermee. Flavium, Nightlife.

Flavian, Nightlife. In 2019 bestond de band 50 jaar en dat werd groots gevierd. En de band is nog steeds actief en de band versleet hele beroemde drummers. Pierre van der Linden, Hans Waterman en Hans Lefaye. Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out. Herman's Hermits, dat was een band uit Manchester met zanger Peter Noon. En deze band scoorde een indrukwekkende serie hits in Engeland, maar ook in Amerika. Dit nummer werd geschreven door de Engelse Shakespeare-acteur Trevor Peacock. Herman's Hermits. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Herman's Hermits, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. De band was vooral populair in Amerika, waar Peter Noon ook in films optrad. En zodra hij in New York speelde, was Madison Square Garden altijd uitverkocht. En Peter Noon is ook in Amerika blijven wonen. Dit is een nummer geschreven door P.F. Sloan. Herman's Hermits, Where Were You When I Needed You?

Herman's Hermits, Where Were You When I Needed You? Ferdinand van IJs uit Haarlem noemde zich Oscar Benton en hij nam dit nummer jaren eerder op. Het was geschreven door Art Kaplan en het werd pas een hit in 1981 toen het gebruikt werd in een film van Alain Delon, Pour la peau d'une flic. En toen werd het de nummer 1 hit in Frankrijk voor Oscar Benton, Bensonhurst Blues.

Oscar Benton, Bensonhurst Blues. Nadat Oscar Benton solo verder ging, ging zijn begeleidingsband verder met zangeres Tineke Schoenmaker als Barrelhouse. In 2011 werden Harry Musquet en Oscar Benton samen toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame van de Dutch Blues Foundation. Oscar Benton, Tell It Like It Is.

Oscar Benton, Tell It Like It Is. The Foremost, dat was een band uit Liverpool en die band werd beroemd met nummers geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Dit was een top 10 hit in Engeland voor The Foremost, Hello Little Girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Borrowed Time van Dana Fuchs is het album van deze week. En Dana Fuchs heeft de nodige levenservaring. Ze lag zelf in de goot. Haar vader was een alcoholist. Haar zus pleegde zelfmoord. En haar broer overleed aan een hersentumor. En die ervaringen komen allemaal terug in haar muziek. Dana Fuchs, Borrowed Time.

Dana Fuchs, Borrowed Time. In de jaren 70 verdween The Foremost uit beeld. En het ging zo slecht dat de bandleden zelfs een baan moesten zoeken. Zanger-gitarist Brian O'Hara begon een autohandel. Hij ging failliet en vervolgens pleegde hij zelfmoord. The Foremost, Some Kind of Wonderful. All you have to

The Foremost, Some Kind of Wonderful. Exception, dat was een Nederlandse symfonische rockband uit Haarlem met melige bewerkingen van klassieke nummers. En de band kreeg de power van Blussen en Tears toen zanger Michel van Dijk arriveerde. Exception, Talk About Tomorrow.

Exception, Talk About Tomorrow. Toetsenist Rick van der Linde was het muzikale brein van Exception. En in 1968 won de band het Loosdrechtse Jazz Festival. Michel van Dijk vond op zijn manier dat hij te weinig aan bod kwam als zanger. En hij stapte over naar Elkwin. Exception, Laura.

Exception, Laura. The Rockenberries, dat was een band uit Birmingham. Ze namen de nummer op van Carole King. En dat was in Amerika al een hit geweest voor de Tokens. En zanger Clive Lea, die toert nog steeds met de Rockenberries langs het nostalgische circuit in Engeland. The Rockenberries, He's in Town.

The Rockenberries, He's in Town. Ook dit werd een grote hit voor de Rockenberries en het was ook een grote hit in Amerika. Geoff Turnton, een lid van de Rockenberries, werd later beroemd als soloartiest onder de naam Jefferson en hij had een hele grote hit met The Color of My Love. The Rockenberries, Poor Man's Son.

En Josh Coyman van Golden Earring was de producer. En de band bewerkte een oude hit van Chuck Berry. Het was ooit de debuutsingle voor de Rolling Stones. The New Adventures. Come on.

The New Adventures, I'm Down. Billy J. Kramer in de Dakota's. Dat was een zanger, Billy J. Kramer uit Liverpool. En John Lennon bedacht de artiestennaam voor hem, want hij heet eigenlijk William Howard Ashton. En de begeleidingsband, de Dakota's, kwamen uit Manchester. Billy J. Kramer en de Dakota's, I Call Your Name.

Billy J. Kramer en de Dakota's, I Call Your Name. Billy J. Kramer werkte jaren in het nostalgische circuit in Amerika, waar heel veel werk is voor vergane glorie. Hij woont intussen weer in Engeland en toert nog steeds met zijn Dakota's. Billy J. Kramer en de Dakota's, Still Waters.

Billy J. Kramer en de Dakotas, Still Waters. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Hu en de Hilltops, dat is waarschijnlijk de meest onderschatte band die ooit uit Den Haag kwam. De band had een soul sound en de band had tijdens live optredens waanzinnig veel succes, maar de platen verkochten voor geen meter. Hu en de Hilltops, Cry Me a River.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad. Yeah.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. We zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan heeft het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
2: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
1: Laten we eens naartoe gaan, naar die straat. De Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halstead, die bekende straat Maxwell Street.
3: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij langs, dag in dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel van terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier op de hoek van Halstead en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze wilden waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
4: Hier heeft nog een bord staan.
3: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, het zou toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat is de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbnik, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en dat was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
5: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, G. Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Vincent, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, your day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 blues festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boyd, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago, the place where they're swinging.

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston.
0: Ja.
1: Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Hughes, Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten hier in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Je hebt gesprek met onze mando's, Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over, helst heb je gehad naar het een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.
2: Okay. Thank you.
3: Thank you.
2: Nou, dat is een buurtje waar ik soms niet al te graag zo loop noem hier.
3: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 woningen of 29 woningen. Weer gerestaureerd worden en dan is er weer sprake van minder en dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake, en dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street, en dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek nog de Polish sausages, hamburgers, pork chop en hot dogs.
2: Ja. Pols dus, hè?
3: Pols ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. Een andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
2: Een contrast, hè? Groot, ja, een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
3: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die. Hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft. Want het is toch een historische plek. Een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
2: Een landmark, zoals zo straks ook al bij de man zegt.
3: Ja.
4: I'm just like an old rooster. Now we're out here on a hill.

0: Picking up the dial.
1: Looking Up at Dawn van een van de godfathers van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago full dawn heeft ook voor aankomende muzikanten. Ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af. Want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een, die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen moeite met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. En in Chicago ben dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk gaan. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij, behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Ja, het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt voor in een. Je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat stuur je straks weer. Dan heen een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè, allemaal. En aan de zijkant daar speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En luister maar.
1: Toen ben je waren, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: I was 10 years on the night a couple of days ago.
3: Uh huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early 60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, it's, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah. Yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: Yeah, I know you're from the early and the late 60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong, so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so yeah. I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rice are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear,
3: uh-huh.
4: And that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. En het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een heel aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: Gitaarspel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens. Prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja.
0: Wel mooi zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar... Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig voorboek overigens, mensen. Nou, daar wordt nog gezegd, Nothing but the blues eigenlijk. Hmm. Nothing but the blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi voorboek. Wat eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere erin.
0: Ja.
1: Is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess uitgebracht, 1969. En die is in Europa is die door Folk...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je wel eens vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat we door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas. Dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers, 1969. Opname in Chicago op dinsdag 23 januari 1959. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat is Noorse plaat. Dan, op de plaats die dat Jimmy Rodgers met speelt, maar in het boek
1: staat
0: er helemaal niet bij.
1: Nee. Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, dus
1: hij is er niet bij.
0: Zal het er niet bij wezen, Nicky? Muddy Waters,
1: toch vreemd.
0: Vocal. Ja. En
1: ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, dus
1: hij is er niet bij.
0: Zal het er niet bij wezen, Nicky? Muddy Waters,
1: toch vreemd.
0: Vocal. Ja.

0: Anne en Frederik, dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad... ja, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op straat stonden speelden en die daar geld verdienen. Nou, dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen we geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens het probleem gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer als ik bij jou verdien. Ja.
1: Ja.
0: Dat kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld zo die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van vorig jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al eerder gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray.
1: Ja, heel

0: Veel blanke jongens.
1: Dat heeft met, veel meer met blanke mensen begonnen.
0: Paul Butterfield onder andere. Maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen. De Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte. En, met hele goede muzikanten. Ook zeer maar onderschatten.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op geen moment... dat ze niet meer alleen voor zwart publiek speelden.
0: Nee. Niet alleen maar het Shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd... en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Ik wou alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor dat... Ja, dat het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered, denk ik.
1: Ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
0: Ja.
1: Gewoon blijven spelen zoals het is speelt.
0: Zoals het altijd ging,
1: Want daar komen de mensen voor.
0: Ja.
1: En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die daar bindt. Poeh, een ding, als men in het te binnen schuurt, een bekende club.
0: Ja.
1: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo goed te kopen. Maar
0: nee, ik ben ook heb weer.
1: De clubs worden ze weer, die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
0: Ja, Checkerboard. Ja.
1: Checkerboard, maar dat was
0: Buddy
1: een van
0: Guys
1: de bekendste.
0: Legends was er nog niet. Nee. Maar Chicago Blues wel, dat is ook al heel sterk. Dat is er ook al heel lang hoor. Dat is een zo'n kleine club. En, in Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: In Chicago, daar is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom het wegdek een trein loopt.
0: Ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
1: Wabash Avenue. En Wabash Avenue, daar is een winkel.
0: Ja, dat is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna onkel Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
1: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaar doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tada!

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Eddie Boyd uit 1952 en het werd gecoverd door de hele blues scene. John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, Buddy Guy, Luther Allison, Freddie King, Bobby Bland, Eric Clapton. Maar de mooiste versie was van QB and the Blizzards, Five Long Years.

QB and the Blizzards, 5 Long Years. Hij begon in Louisiana als Guitar Junior, maar in Chicago was al een Guitar Junior actief en daarom ging hij verder als Lonnie Brooks. Dit is een eigen compositie, Lonnie Brooks, A Man's Got to Do What a Man's Got to Do.

0: Then you pull up close to you, lay on his shoulder, and you kind of burp a little bit, you know what I mean? Then you give her pacify. That's how you babysit a grown-up baby.
1: Lonnie Brooks, A Man's Got To Do What A Man's Got To Do. Jimmy Johnson kwam vanuit Mississippi naar Chicago en hij coverde een nummer van Ann Peoples, de sterzangeres van High Records in Memphis. Jimmy Johnson en zijn broer Syl Johnson, twee succesvolle bluesartiesten, overleden onlangs een week na elkaar. De Jimmy Johnson Band. Feel Like Breaking Up Somebody's Home.

De Jimmy Johnson Band, Feel Like Breaking Up Somebody's Home. Bluespianist Emery Williams uit Arkansas begon zijn carrière in Detroit als pianist van John Lee Hooker, Amos Milburn en Howlin' Wolf. Maar hij verhuisde naar Chicago en daar noemde men hem Detroit Junior. Hij schreef nog nummers voor Coco Taylor en Albert King. Detroit Junior, If I Hadn't Been High.

Detroit Junior, If I Hadn't Been High. Joe Jonas had in Amerika de bijnaam The Clean Head Man en voor studioopname werd zijn band altijd uitgebreid met gitarist Paul Young en ook hij had een bijnaam Mighty Paul Young, de Joe Jonas Band, Blue Monday.

The Joe Jonas Band, Blue Monday. Cold Blue Steel, dat is de band van zanger James Buck en gitarist Mark Pollock. En die twee die speelden daarvoor bij Lowell Fulson en James Cotton. Het komt van het album Driving to Mexico. Cold Blue Steel, The Girl That Radiates.

Cold Blue Steel, The Girl That Radiates. Ooit, lang geleden, speelden Curie and the Blizzards en de Buffoons samen op Texel. En daar zongen de Buffoons tijdens een jam-sessie prachtige achtergrondvocalen bij Harry Musquet. En sindsdien waren het dikke vrienden. De Buffoons, My World is Empty.

De Buffoons uit Enschede, My World is Empty. Pat Mason uit Louisiana stopt blues, rock en psychedelico in zijn muziek en dat heet dan swamp rock. Hij is de zanger, de mondharmonica-speler en de gitarist. Pat Mason, Queen of the Boucherie.

Pat Mason, Queen of the Boucherie. Rodney Johnson, dat is een bluescrooner uit Texas. En hij zingt graag catchy nummers en hij werkt al jaren samen met dobro-speler Tom Morell. Maar de band kwam nooit verder dan enige regionale roem. Rodney Johnson en de Texas Gypsies. Today is the day.

Rodney Johnson en de Texas Gypsies. Today is the day. T-Bug Burns is een zanger-gitarist uit Texas en Michael Clay is een gitarist die zich Slip Cray noemt. En ze spelen samen Lone Star Rhythm and Blues. T-Bug Burns en Slip Cray. St. Peter Have Mercy.

Debug Burns en Slip Clay, Saint Peter Have Mercy. Terraplane Blues, dat is een juke joint band uit Fort Worth onder de rook van Dallas met zanger-gitarist Holland K. Smith en mondharmonica-speler John Anglin. Terraplane Blues. She's a long, tall Texan.

Deraplane Blues. She's a long tall Texan. Bugs Henderson, dat is een bluesrocker uit Texas. Hij wordt begeleid door de band The Texas Cannonballs en de blazerssectie van Delbert McClinton. Bugs Henderson, She Feels Good.

Bugs Henderson, She Feels Good. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cricket Taylor, dat is een zangeres uit Mississippi, en ze won met haar band, de Cricket Taylor Band, de award Best Blues Band in Texas. Dennis McBride speelt piano en slide guitar. Cricket Taylor, Guitar Man.

goedenavond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug, in 2011, is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues. Met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD The Human Condition. En het nummer dat klonk vast en zeker bekend in de oren. Want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra. Compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. Een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sun House, een echte klassieker. In de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie danen van John Teske en Ash Grunwald van de CD Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassiekers, zeg maar. Een van Elmo James en de andere dus van Sunhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden het zo straks even over de man van ELO, van Jeff Lynne. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendaan heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat we draaien, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de CD I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt hij, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, maar dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië. Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een nieuwe cd uitgekomen, die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Komt ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter, dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt, maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen, maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit en die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is en die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott, was het een duo. Alleen nog in 50 jaar, want hij is uit 1936. Kreeg ze met zijn bijna een zware auto-ongeluk. En daarna is hij, helaas is hij single deurgegaan. Alleen nog deurgegaan. Niet dat hij nog zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardigerwijs wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar we gaan naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit. Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat zullen we normaal zeggen. Maar dit is hetzelfde nummer en het is ook dezelfde artiest. Maar wel drie verschillende uitvoeringen. Het gaat over het nummer So Many Roads, wat voor het eerst uitgebracht is in 1967 op de LP Groeten uit Grollo. Maar er kwamen nog drie andere versies. Nee, nog twee andere versies. In 1986 kwam er een versie. En in 2000 kwam er een versie. Maar daarover straks meer. Eerst het origineel uit 1967. QB and the Blizzard met So Many Roads.

Groeten uit Grollo. 1967, Cuban and Blizzard, So Many Roads. Met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende, dan speelde iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opgenomen in 1999, of 2000, in die buurt. Live opgenomen in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loos, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lewis op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opende hem is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief weer. Die gewoon uit elkaar, want er was ja, dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de nee mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tikje bij Musquet speelde, bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendeur een uitvoering van Cube in the Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar komt uit Tennessee, sneed veel in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft in afwachting van een CD, een album. More Than My Hometown.

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nieuwe single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, de double album. Dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent. Podia, dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk nou elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres uit de Appalachians in Amerika. Met een hele bijzondere stem, een hele ja, hoge, heel kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. De cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd. Want ze is zelf een, ja, niet een vluchteling, maar wel een iemand die ergens anders onderbracht is, zeg maar. Dat giet haar zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd. En het nummer heet dan We Believe in You.

een pleidooi voor vluchtelingen om hun verhaal dan maar schoon te geloven wat ze vertelt. En niet overal van alles en nog wat achter te zien, zoals de tegenwoordig vaker gebeurt. Diana Jones was dat, van de nieuwe cd die zij uitgebracht heeft, Song to a Refugee, een lied voor een vluchteling. Mooi, heel mooi nummer. Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht, de cd Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door giet de Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun cd Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Het is Blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blokzijl die dat voor mij u te zacht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, oh, yeah.

0: Not that bad.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Islands, dat was het zevende en laatste studioalbum van The Band. En we mogen rustig stellen dat The Band het muzikale hoogtepunt van de jaren 70 was. En ook dit is weer een compositie van Robbie Robertson. The Band, Right as Rain.

The Band, Ride as Rain. Ellie Goulding, dat is een Engelse singer-songwriter uit Hereford, en haar debuutalbum Lights werd meteen een nummer 1 hit in de Engelse albumchart. Deze cover van Elton John werd net geen nummer 1 hit, want het nummer bleef op 2 steken in de Engelse hitparade. Ellie Goulding, Your Song.

Ellie Goulding, Your Song. Na de hit The Dark End of the Street belandde de manisch-depressieve James Carr in de goot en producer Quentin Clounge ontfermde zich over hem en dat resulteerde in het comeback-album Soul Survivor, James Carr, Put Love First.

James Carr, Put Love First. Pink, dat is de artiestennaam voor Alicia Bedmore Hart uit Pennsylvania. En zij verkocht als singer-songwriter 60 miljoen albums en 75 miljoen singles. En ze begon al als meisje van 14 in het clubcircuit van Philadelphia. Pink, Just Give Me a Reason.

Pink, Just Give Me a Reason. Hey Scarl uit Texas geldt als de opvolger van Towns Van Zandt en dit nummer komt van zijn album Lil Rock en dat was een nummer 1 hit in de Americana Album Chart in Amerika. Hij is overigens de partner van zangeres Alison Moore. Hey Scarl, Long Way Home.

0: Hey Carl, Long Way Home. Christina Perry, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania, en haar compositie A Thousand Years werd gebruikt voor de film Breaking Down. En daar werden 10 miljoen singles van verkocht. En dit was een top 5 hit in Amerika, Australië, Oostenrijk, Finland, Duitsland, Ierland en Engeland. Christina Perry, Jar of Hearts.
1: I know I can't take one more step towards you.

Christina Perry, Jar of Hearts. De Hacienda Brothers, dat was de band van Dave Gonzalez en Chris Gaffney. En ze namen het debuutalbum op met de Memphis Horns, Becca Bramlett, Jim Lauderdale, Teddy Morgan, Dan Penn en Spooner Oldham. De Hacienda Brothers. I'm so proud.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trouble is 25 van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij was ooit een wonderkind, maar hij is intussen 45 jaar. En hij viert zijn 25-jarig jubileum als artiest met een album, een film en een serie concerten. Kenny Wayne Shepherd, Blue on Black.

Kenny Wayne Shepherd, Blue on Black. Christina Aguilera komt uit New York. Haar vader kwam uit Ecuador en haar moeder heeft Duitse, Ierse en Nederlandse roots. Ze heeft 15 albums gemaakt en dit nummer was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Christina Aguilera, Beautiful.

Christina Aguilera, Beautiful. De Domino Kings, dat is een trio uit Springfield, Missouri, met Steve Newman, Brian Capps en Les Gallier. De band begon als coverband met nummers van Buck Owens en Merle Haggard, maar het is intussen een Americana-band, de Domino Kings, Letting Go of You.

The Domino Kings, Letting Go of You. Het is een compositie van Christine McPhee en het komt van het album Rumors. Het is eigenlijk een soloproject van Christine McPhee, want ze zingt het nummer ook zelf, ze speelt piano. En alleen Lindsey Buckingham komt erbij op gitaar. Fleetwood Mac, Songbird.

Fleetwood Mac, Songbird. Gene Clark uit Missouri had een lange staat van dienst. Hij was de zanger van The Rum Runners, The Surf Riders, The New Christy Minstrels, The Birds, Dillard and Clark, The Flying Burrito Brothers, McQueen, Clark en Hillman en Gene Clark en Carla Olsen. En toen ging hij solo verder, maar in 1991 werd er keelkanker bij hem geconstateerd en hij overleed op 46-jarige leeftijd. Dit komt van zijn album Roadmaster, Gene Clark. She didn't care about time.

Jean Clark, She Don't Care About Time. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jeff Buckley coverde een nummer van Leonard Cohen en hij was niet de enige. Het nummer werd 546 keer gecoverd, onder meer door Bono, Brandy Carlisle, Willie Nelson, Bon Jovi, Neil Diamond en Papa Chubby. Maar alleen Jeff Buckley had er een hit mee. Jeff Buckley, Hallelujah.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe cd van Mr. Sip, de man uit Mississippi, The Dirty Mississippi Blues.
2: Now, I know y'all ain't think I was gonna cut a record

De hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castro Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, door is Bo Diddley ook geboren. Het komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van het draait. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Waylon Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik, ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, old is 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze bijna zingen. Dit is van de CD uit 2009, Run for Cover, en het nummer Going Back to Memphis.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft, heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smokey Hawk. Dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opgenomen door Sonny Boy Williamson. Later ook nog door Larry Williams. Door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was naar aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smokey Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe hij doet met springen. Door is een cd van u gekomen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het meestal, is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Holt Steady, dat is een band uit Amerika die wat andersoortige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nou, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is. In ieder geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de nieuwe cd die van deze groep, de groep The Holt Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, de Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townshend in de tijd van de Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek. Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, de Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Gimme Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestiet uit Magiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 man die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Hat met Gimme Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and the Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is door Lightning Hopkins is in 1961. Give me back that week.

0: Yeah, you know my mama, she done told me. Told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me. Told me just what I wanna do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar het klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightnin' Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightnin' Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en de Crowl, die komt wat noordelijker, die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en de Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Daarop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de lessen dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuby en de Blizzard de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralph de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerte, antieke wijsbegeerte, Chinese wijsbegeerte. Een man, ja, anders dan de andere bluesmuzikanten zou je kunnen zingen. En dat bleek ook wel uit de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opgang. Nou, de laatste tijd gewoon wat verhalen over de Ralph de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat tof van woorden is, weet ik niet. Maar hij heeft een nee werk uitgebracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van, van wat hij middenmaakt heeft de laatste tijd. Een stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets om een beetje over na te denken. Ralph de Jong.

nieuwe single van Ralf de Jong. Ook het titelstuk van een nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar inkijken van hoe dat op de website van Ralf de Jong, hoe je dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval I Was Just Trying to Find a Way to Be Myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine Whiskey and Women, het nummer Big John from Mississippi. Yeah!

Big John from Mississippi. Little Head was dat van de cd Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die een beetje een leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik, ergens in die contrein, en die een cd klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit achter M vandaan. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zaland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die noemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die staat op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

Ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salland met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hurry het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Muskee op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoor je in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer is geschreven door Otis Blackwell en hij schreef een hele serie hits voor Elvis Presley. Maar dit was een single voor Little Willie John in 1956. En er verschenen 600 covers, onder meer van Elvis Presley, Bobby Bland, James Brown, Buddy Guy, Bon Jovi, Tom Jones en Bob Dylan. Dit is de originele versie van James Brown, Buddy Guy, Bon Jovi, Tom Jones en Bob Dylan. Dit is de originele versie van Little

Little Willie John, Fever. Lonnie Mack ontdekte ooit als ervaren gitarist het talent Stevie Ray Vaughan, die zijn eerste opname ook maakte in de studio van Lonnie Mack. En ze zijn altijd blijven samenwerken, ook op elkaars albums. Lonnie Mack, Stop.

Lonnie Mack, Stop. Fats Domino nam een nummer op van de zanger Chris Kenner en dat werd een top 20 hit in Amerika. En dat was eigenlijk niets bijzonders, want 37 singles van Fats Domino bereikten de Amerikaanse hitparade. Fats Domino, Sick and Tired.

Fats Domino, Sick and Tired. Tinsley Ellis uit Georgia was jarenlang de gitarist van de Heartfixers. Georgia Blue, dat was zijn eerste soloalbum. En sindsdien verschijnt hij op alle grote bluesfestivals in Amerika, Canada en Europa. Tinsley Ellis, born in Georgia.

Tinsley Ellis, born in Georgia. Jimmy Donnelly, dat is een legendarische zanger uit Louisiana. Hij was een groot componist, maar hij was tevens alcoholist. En hij verkocht regelmatig nummers voor $50 aan zangers, die dan een grote hit scoorden met zo'n nummer. Op 21 maart 1963 pleegde hij zelfmoord. Jimmy Donnelly, I can't love you like you want me to do.

Jimmy Donnelly, I Can't Love You Like You Want Me To Do. Clarence Gatemouth Brown speelt Texas-style blues. Hij was de inspirator van een hele nieuwe generatie bluesgitaristen. En opvallend is dat dat bijna allemaal blanke bluesgitaristen zijn. Clarence Gatemouth Brown, I Hate These Doggone Blues.

Clarence Gatemouth Brown, I Hate These Doggone Blues. Pianist Amos Milburn scoorde een hit met een nummer over drank, een populair onderwerp in liedjes. En John Lee Hooker maakte dit nummer later wereldberoemd. Amos Milburn, One Scotch, One Bourbon, One Beer.

0: Scotch. Amos Milburn, one Scotch, one Bourbon, one beer.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En Dave Keller is een ervaren Amerikaanse bluesgitarist uit Vermont. In 1993 verscheen zijn debuutalbum Deep Down in My Soul. En dit is alweer zijn 11e album. Dave Keller, Waiting for the Sunrise.

Dave Keller, Waiting for the Sunrise. De Paladins, dat is geen echte bluesband. Het trio speelt eigenlijk een mix van blues, rock'n'roll en rockabilly. Maar daardoor is het wel een erg aantrekkelijke liveband. De Paladins, You and I.

The Paladins, You and I. De Robins hadden totaal geen succes en daarom gingen ze samenwerken met de producers en songwriters Jerry Lieber en Mike Stoller. En ze maakten een nieuwe start met een nieuwe naam, The Coasters. En vanaf dat moment regende het heets. The Coasters, Young Blood.

De Coasters, Young Blood. Don, de oudste Every Brother, was de beste songwriter van het duo. De meeste hits werden overigens geschreven door het echtpaar Bryant. Maar deze compositie van Don Everly werd ook een evergreen. The Every Brothers, Till I Kissed You.

Dear Brothers, Till I Kissed You. Kenny Neal uit Louisiana is de zoon van bluesartiest Raffle Neal. Hij begon als basgitarist in de band van Buddy Guy. Later was hij gitarist van de Downchild Blues Band in Canada. En terug in Louisiana maakte hij het album Big News from Baton Rouge. Kenny Neal, Our Love is Running Out.

Kenny Neal, Our Love is Running Out. Elvis Presley was een liefhebber van country en daarom nam hij een nummer op van countryzanger Charlie Feathers. De B-kant was Mystery Train, dat werd ook een hit, maar de A-kant werd een nummer 1 hit in Amerika. Elvis Presley, I Forgot to Remember to Forget.

Elvis Presley, I Forgot to Remember to Forget. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Albert Collins uit Houston, Texas, maakte met zijn vriend Johnny Copeland en een fan, Robert Gray, het legendarische album Showdown. En dat leverde een Grammy Award op. Dit komt van zijn soloalbum Called Snap. Albert Collins, I Ain't Drunk.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Ja, daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
2: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo?
1: Dearborn, ja.
2: Ja, Dearborn, ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, hele grote wijk is daar.
1: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zo erg toeslagen? Is dat
2: nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt is. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg zijn. Afbraakpan, abandoned, verlatende gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde is een stad op tomelijk nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
1: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
2: Ligt vlak bij Canada.
1: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
2: En dan ben je in Canada.
1: En je bent in Canada, ja. Wij streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
3: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800... Hier stiet een gebouw waar vroeger de schippers kwamen, een soort van waterhole. Daar zeiden ze dat een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de bluesclub in Detroit, want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar met aan de ene kant een eetgelegenheid en aan de andere kant een zaaltje waar bluesband speelt. Ja, in de 30 jaren tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. Ten koste van in favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als hij snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen, het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen. Wij gaan straks weer terug.
1: Het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
3: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van van een beetje een zwarte omgeving. Maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit, maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets

0: In het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers en grote gebouwen van General Motors. En verder, ja, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is ook lang zo groot niet, maar ja, de mensen hier zijn heel behulpzaam.
1: Hoe komen de mensen verder op over hier zo?
0: Oh, hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief, misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
1: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
0: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus... Het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
1: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
0: Dan krijg je ze ook niet, denk ik. Je moet de kat ook niet respect binnen, denk ik.
1: We kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemotor achter ons aan, maar...
0: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Hij had nog nooit de camera achter in de auto zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
1: Het eten is hier goed?
0: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Is er nog wel? Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: weer. Het is nog niet ver, dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog naartoe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je...

0: naar Detroit toe gaan. Trouwens, als je door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock'n'Roll Traveler USA die moet je mij bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met raceboeken in Amerika. En die hebben dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock'n'roll en blues en folk en country, noem maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we zijn door. We zijn toch nog steeds in die grote stad met die merkwaardige, wat minder verding, die ja, kubus nog zo waren dat, hè? Die hoge flatgebouwen die door stonden, zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus...
0: Hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar. Maar... Ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En de andere kant waar Ford zat, dan... Rudy van Dijk die zei wel, on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: We zijn hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En... We staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en bluesmuziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk ook. Het staat geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 1959 tot 2000. En de company was started with 800 gulden lening van de Saving Club of the Bertha en Berry Gordy senior familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City. En is het dus Motown geworden. Hè? Motown Record, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness eigenlijk een internationale... Enterprise geworden.
3: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitsville, USA.
2: Ja,
0: muziek was hier trouwens niet zoveel met de hard hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje. Van die groepen en altijd vier zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Marvin Gaye en Jackie, hoe heet die nog weer?
3: Gladys Knight had je hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Dat had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel, daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En ik wilde eens even kijken of... erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Het is wel
3: zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is daar staat er ook. Het is,
3: is het wat meer gospel invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje. Toch een soort van moderne soort muziek. Grote stadmuziek met. Ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Dus En Visserwijs stond vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound. Hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle viers en zo. En dat was eigenlijk. Dat was eigenlijk en ja. Het, al met al wat dynamischer en wat meer polyrhythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon
3: veel om. Hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al. Just Walk Away, René.
3: Reach
2: ja,
3: Out, I'll Be There.
2: Oh God, ja, If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
3: Baby Love. Ja, en, nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal, had het dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
3: Vandaar ook Hitsville USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A. Dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En
3: ja. Laat maar eens hem kijken. Laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree, volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
4: And photos may be taken on the lower level only.
3: With a conventional camera.
4: Yeah.
3: No videotaping allowed in the museum.
4: Thank you for not eating or drinking.
3: No drinking, yeah. Please do not touch the objects.
4: Mag niet getaped worden.
3: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja. Het is niet anders.
4: Einde reis?
3: Einde reis.
2: 2644.
3: Ja, in welke straat zitten we hier?
4: We zitten hier, ik weet het niet precies.
3: Ja.
2: Maar we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste.
4: Another $6.
3: Oh ja.
2: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hier in te komen.
3: Vooruit maar weer. Ja. Toen maar.
4: Hoef ik niet mee.
3: Oh. Dat
4: scheelde weer $12.
3: Waar niet met? Jawel. Zes. Zes.
4: Nou, ik probeer het toch even, jongens.
5: Mm-hmm. Money, I love you. I love money, you know? Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills. Thank you.

0: Money. Oh, yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Tamla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het All the Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee, dat is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: Ja. Hooker was een geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man, maar in die naar Detroit toe gegaan is.
2: Ja, heel verbazingwekkend, want de meeste daar ging dan toch naar Chicago of St. Louis, maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woont en vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label en dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. En daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Ja. Ook wel obvious trouwens, maar dan kreeg je waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen westen, voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Een beetje dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderend van akkoord. Maar Hooker, die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal. Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo speelt. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan. En dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo, kom er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Is het wel heel authentiek dus?
2: Ja. Ja? Ja, het is ook een, vooral zijn eerdere werk, is vaak een, eigenlijk toch een vertelling van van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaar. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was.
2: Ja,
1: dat
2: vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, wordt hij overal meer toesleept, Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: hij teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is zo'n arme man uit de Delta die dat voor me kan krijgen. Ja, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouwbleem?
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname. Van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist. Maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. En dat was door bij dat museum van Berry Gordy, van Tamla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur. Nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kooi buiten, ja, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat loopt.
2: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
1: Ja, alleen is wat overdreven, maar...
3: Ja.
4: Ja?
3: Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is, bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
3: Als je dat nou duidelijk wilt maken, moet je het zo zeggen. Ik
1: weet je wilde graag zwart-wit hebben?
3: Ja. Ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met... Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die uitgebracht is op het Tembla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat we toen met z'n tweeën eempjes wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken misschien de reden optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet anders. Dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg over overleden.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... fout gaan bij Marvin Gaye, de Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop in België, op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhaal allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen middenleden meer, hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad, over die mooie bluesclub. Door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En wij waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was dat. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen waar dan ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er is nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, ze... Echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen lijkt het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de Blues Estafette West. En nou ja, luisterde maar naar.
0: Hoochie Coochie Man. Yeah.

Tell me, Jim, they say

tell me, Bobby, they say you're

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna weken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neeren artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels, ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan gooi je dat reizen nog geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij ineens een ongeluk had heeft. Maar hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begin 60 jaar dat hij de oversteek ging.
1: Ja, yeah, abroad, zoals in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de oververver.
0: De plas over.
1: Ja, oververver, ja.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog zien in Den Haag. In het, hoe heet het, congrescentrum.
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo. Een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbroen. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat hij naar Engeland giet.
1: Ja.
0: En dat hij met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar ik kom er straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals af en toe in
1: Zwitserland. En zo, dat soort
0: dingen. Ja, in Zwitserland.
1: Ja.
0: Overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call. Dat het toch ook al met te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe. Over ver.

0: De long distance call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70e jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa...
0: Yeah.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor een toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek, yeah, of in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie ik ook vaak, ja, dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe, 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 heeft hij nog heel veel gereisd, opnames gemaakt in Warschau, in Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland, en ook in 1976 weer in Montreux in 1976 en Gozemanduur. Zijn laatste optreden, zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is, dat was ook dat was in Zwitserland, dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years After, dacht ik, ja?
1: Ja.
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, dat zo heet, van Peter Gurelnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: seems like my baby child, well, child, will stop a load our way.
1: Wanneer was dat? Het was al, dit is al heel lang alleen. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters, hè?
2: Ja,
1: Feel Like Going Home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the Folk Singer.
1: Ja. Yeah. En hij, zijn hele ontwikkeling die stiet prachtig beschreven in het boek, waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta naar New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan in een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en nu het raam keek. Ik denk, wat is dit? Toch is het de verwarring, maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: In 1971 stond Huey and the Blizzards 2 weken in de nationale hitparade met een nummer van Harry Musquet en Ilko Gelling. De rest van de band kwam uit Zwolle, Hans Lafaye, Helmich van de Vecht en Herman Deinem. Huey and the Blizzards, Backstreet.

Johnny Copeland, Lion's Den. Long John Hunter, dat is een bluesgitarist uit Texas. En hij werkte ruim 30 jaar in de bars in en rond El Paso. En hij werd toevallig ontdekt toen er iemand van de platenmaatschappij daar wat kwam drinken. Long John Hunter, Both Ends of the Road.

Long John Hunter, Boat Ends of the Road. Katie Webster, dat was de ex-pianiste van Otis Redding, en ze kreeg in Amerika de bijnaam de Two-Fisted Piano Queen. Ze nam voor haar album No Foolin' een duet op met bluesgitarist Lonnie Brooks uit Chicago. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Johnny Winter, dat was de guitar wizard uit Beaumont, Texas. Hij nam zijn album Third Degree op voor Alligator Records in Chicago met Dr. John als pianist die speciaal was overgevlogen uit New Orleans. Johnny Winter, Tin Pan Alley.

Johnny Winter, Tin Pan Alley. Seidico wordt vooral gespeeld in Oost-Texas en Louisiana. C.J. Sunier nam zijn album Too Much Fun op met zijn beroemde begeleidingsband, de Red Hot Louisiana Band. C.J. Sunier, Richest Man.

C.J. Sonier, Richest Man. Marcia Ball uit Louisiana opereert al jaren vanuit Austin, Texas, en op haar album Presumed Innocent laat ze een mix van Cajun, Americana en blues horen. Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues. Oh.

Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues. Albert Collins uit Houston was een geweldige bluesgitarist die naar Los Angeles verhuisde, maar daar moest bijklussen als bouwvakker omdat de blues geen vetpot is. Dit komt van het album Cold Snap. Albert Collins, Too Many Dirty Dishes.

Albert Collins, Too Many Dirty Dishes. Vier top mondharmonica-spelers uit Chicago maakten samen een album. James Cotton, Junior Wells, Carrie Bell en Billy Brands. En ze waren verantwoordelijk voor het album Harp Attack. Dit zijn Junior Wells en Billy Brands, Broke and Hungry.

Junior Wells en Billy Branch, Broke and Hungry. James Cotton, dat is de voormalige mondharmonica-speler van Muddy Waters. Hij nam zijn album High Compression op in Chicago en daarvoor gebruikte hij pianist Pinetop Perkins en gitarist Magic Slim. James Cotton, Super Harp.

James Cotton, Super Harp. Ook Carrie Bell speelde als mondharmonica-speler bij Muddy Waters en later maakte hij nog jaren deel uit van de Willie Dixon Band. Hij is de vader van bluesgitarist Lurie Bell. Dit komt van zijn album Deep Down, Carrie Bell, Lonesome.

Carrie Bell, Lonesome Stranger. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sugar Blue, dat is een wat jongere mondharmonica-speler die al bij alle grote bluesgitaristen in Chicago speelde en hij toerde met de Rolling Stones door Amerika. Naast blues speelt hij ook jazz, funk en rock. Sugar Blue, One More Mile to Go.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang bluesmuziek op Radio Drenthe. En dat doe ik deze keer met een gast uit Twente, maar die van oorsprong uit Drenthe komt. Namelijk Lucas Wever. Lucas, welkom hier bij Harry's Blues.
2: Goeiedag, Albert.
1: En de aanleiding die is dat er een prachtig beeld stiet bij het Cuby Museum in Grollo. En dat beeld doorgekomen is, vooral door de inzet van Lucas Wever. Vertel eens, Lucas, hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk?
2: Nou, ik ken Harry natuurlijk altijd een hele tijd. En nou, Harry gaat helemaal voor Drenthe. Nou, en toen dacht ik, er moet toch nog een keer wat gebeuren. En dat vond ik nou, na 10 jaar vond ik dat wel een heel mooi moment. En toen dacht ik bij mezelf, een Drentse eik, Drentse kunstenaar. En bij de opening, hoe zijn volk erbij?
1: Nou,
2: ik denk, mooier kan Harry niet denken.
1: Kijk eens, dat klinkt goed. En ik zei van, je bent geboren in Drenthe. Waar ben jij geboren?
2: In Burger.
1: En door ook gewoond ten tijde van Cuby in de Blizzard?
2: Nee, helaas niet.
1: Oké, okay, ja. Hoe dat zo?
2: Nou ja, mijn vader die zocht natuurlijk werk. Ja, nou, het is een beetje het verhaal. Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Werd hij opgepakt door de politie. Een tijdje in de gevangenis gezeten. Rechtstreeks naar Rotterdam. Op de boot naar Indonesië. Ja, hij wist niet eens wat hij dan moest doen.
1: Mm.
2: Nou, dat zijn natuurlijk nooit zulke leuke dingen. Nou ja, dan kom je na 4 jaar terug. Ja, toen ging het nog niet zo goed in Nederland en in Drenthe ook niet. Dus, en toen kreeg hij werk in Hengelo.
1: Oké. Okay.
2: En dat ging dan heel vaak nog. Dat is ook nog wel weer een apart iets, vond ik. Daar zorgde hij ook de dominee in Borgen voor. Die heeft dat bemiddeld. En die was later ook nog dominee in Rolde.
1: Okay.
2: Dus ja, ja. Harry begrafenis.
1: Ja. Maar hun hele leven is Harry een belangrijk figuur geweest.
2: Ja, dat klopt.
1: In welke zin, hoe heb je met hem te maken gehad?
2: Moet dat zingen. Ja, we hebben elkaar ontmoet en er was de contact. En het ging vaak bij optredens of we belden elkaar regelmatig. En soms gingen de dingen ook niet zo goed. En dan had ik altijd het gevoel, nou wordt hij weer bedonderd of zo. Dan belde me op. Ik zeg, zo en zo zit in elkaar, denk je er maar. Ik zeg, gaat wel ten koste van jullie, hè?
1: Mm-hmm.
2: Ja. En dan was hij natuurlijk weer helemaal heel erg boos, laat ik zo
1: maar
2: zeggen.
1: Maar had dat een beetje te maken met jouw deskundigheid op een bepaald terrein, van dat je hem doorin wat kunt adviseren, of?
2: Ja, daar was hij niet altijd blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar met de muziek wel. Als je boekingen deed of iets voor de televisie of radio had, dan vond hij dat helemaal goed.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja.
1: Maar deed jij boekingen voor hem?
2: Ja, dan moest ik dan altijd wel via een ander doen. Ik heb geen boekingskantoor. Dus ja, dan kwam hij toch altijd weer bij die mensen uit. Ja, die niet altijd het beste met hem vooraan, vond ik.
1: Mm-hmm.
2: En ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Zakelijk was Harry niet. Dus Herman Deinem heeft een tijdje gedaan. Erwin Java nog. Dus ja.
1: Maar heb jij een financiële achtergrond of zo, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. Dus je doorzag dat ook wel wat sneller, denk ik.
2: Ja. Ja, dat had je ook als een nieuwe cd was. Die toen in Groningenland was opgenomen. Ja, die zou ook in Duitsland worden uitgebracht. Ja, bel die Duitse firma mee op. Dat komt ze helemaal niet op daar. Nou ja, dan bel je Harry op. Ja, die is dan des duivels, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Dus die belt daarheen, naar Ludo. En toen moest het hele clubje nog naar Duitsland heen. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen, ja.
1: We praten straks verder over. We gaan eerst naar de muziekkeuze. Want jij hebt de muziekkeuze voor deze aflevering van Harry's Blues bepaald. En jouw eerste keuze in het rijtje is Thursday Night. Waarom dat nummer, Lucas?
2: Ja, dat is ook voor mijn huidige vriendin, kan ik wel zeggen, mijn partner. Ja, die is ernstig ziek helaas. En daar wil ik het ook aan opdragen.
1: Thursday Night.

0: Van de LP Too Blind to See, Thursday Night, QB in the Blisters. Wanneer was het moment, Lucas Wever, wanneer jij aanhaakte bij QB in the Blisters? Was dat vanavond het allereerste begin eigenlijk?
1: Ik was zo'n 12 jaar. Toen kreeg ik de eerste LP van QB in the Blisters van mijn grootvader, Desolation. En toen begon het eigenlijk al.
0: Je kreeg hem van je grootvader?
1: Ja, dus zo'n stille verhaal begonnen. Nou ja, zo heb ik alle LP's, CD's en noem maar alles. Ja, ja. Allerlei opnames nog. Dat weet je alles, hè?
0: Ja.
1: Dus het is een hele verzameling. En ja, wat was ik toen? 20 jaar. Ja, toen werd het een beetje intensiever, zeg maar. Met Harry meer.
0: Mm-hmm. Maar toch wel.
1: En Lynn ken ik ook wel. Erwin ken ik heel goed, Noda.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, Herman Deijnen ben ik nou nog een paar keer geweest.
0: Toch wel heel bijzonder, vind ik althans, van dat je op 12-jarige leeftijd die LP kreeg van je grootvader.
1: Ja.
0: Ja, die wist waarschijnlijk dat je die graag wilde hebben, want het was waarschijnlijk toch niet zijn muziek.
1: Ik heb wel nooit gehoord dat hij muziekliefhebber was.
0: Nee, precies.
1: Dus hoe die daarbij kwam, ja, dat weet ik heel goed niet.
0: Ja.
1: Nee. Ja, misschien hebben ze wel gedacht, hij komt uit Drenthe. Nou ja,
0: mm-hmm.
1: En in die jaren 64, 66...
0: Want toen woonde jij al in
1: ja,
0: Hengelo.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En optredens van Harry Musquet, vanaf wanneer is dat bij jou?
1: Ja, ook al vanaf 16 jaar. Ik heb heel wat optredens gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Overal.
0: Ja. Ja, wat is overal?
1: Nou, in Nederland, Duitsland. Duitsland, daar dacht ik wel eens dat ik meer ging. En ze me weer afzetten van, ga ik nog naar het werk heen? Meteen, of gaat naar huis in een uurtje slapen of zo. Mensen denken heel vaak, ja, dat is een mooi leven wat die lui hebben, maar het is wel zwaar hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het is, het wordt een beetje geromantiseerd, maar zo is het niet.
0: Jij was wel een beetje een soort ambassadeur eigenlijk ook, hè, voor QB in the Blizzard.
1: Ja, dat zingen heel veel mensen wel, ja.
0: Ja. Ik heb hier een brief liggen uit 16 juli 1972 van Barend Toet, de toenmalige hoofdredacteur van het muziekblad Oor, muziekkrant Oor. En die schreef jou van of jij had hem beschreven dat er eigenlijk te weinig aandacht aan QB in the Blisters en zo was. En hij schreef terug van, misschien ligt dat ook wel een beetje aan Harry, want die is in sommige opzichten, en dan citeer ik letterlijk, in sommige opzichten een amateur. Was Harry, wat betreft de publiciteit voor zijn muziek, was dat niet zijn sterkste kant?
1: Nee, dat vond ik ook combinatief communiceren. Dat was niet zijn dingetje, vond ik. En later werd dat wel beter, toen ze met Henk A. in contact kwam. Ja, die zat bom op dat soort dingen. Kan me nog wel herinneren dat ik een prijsvraag gewonnen had. En toen moest ik in de voorvechter in Hardenberg komen, optreden. En voor die tijd was er een hele prestatie. Ja, en toen moest Harry het woord voeren. Maar dat ging toen heel wat beter als die jaren daarvoor.
0: Ja. Harry was over het algemeen vrij kort in het woord voeren.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij gaf ook op het toneel gaf hij graag de ruimte aan de medemuzikanten.
1: Ja, ja.
0: De volgende muziek, dat is uit 1967, Groeten uit Grollo. Dat was denk ik ook al de titel, was jij toen al bezig?

0: Is er met de fanclub eigenlijk of niet?
1: Ja, toen had je nog Anneke Wijnold uit Stadskanaal. Dat weet ik nog wel. Ja, daar begon het ook een beetje mee. Zij was toen ook de voorzitter van de fanclub. Mm-hmm. Dat heeft ze heel wat jaren gedaan. Daarna ging het over naar iemand in Emmen. Dat weet ik nog wel. Emmen Dennen of zo woonde die. Maar daar weet ik de naam niet meer van.
0: Maar was jij er ook bij betrokken? Was jij er ook actief bij betrokken of niet?
1: Nee, ik schreef vaak artikeltjes. Nou ja, ik denk misschien kunnen ze er wat mee. Willen ze er wat mee. Mm-hmm. En ik heb ooit nog met iemand een bluesblad gehad. En op één van de cd's daar staat daar wat van op.
0: Welk bluesblad was dat?
1: Hoe heet het ook alweer? Mind Blues of zo, heel kort.
0: Oké, Mind Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja. En op een van de LP's is er nog iets van terug te vinden?
1: Ja.
0: Ga ik voor je opzoeken. Maar we gaan nu naar Groeten uit Grollo, 1967. Het volgende nummer wat wij draaien, Somebody Will Know Someday. Nummers hebben altijd een reden, denk ik. Zowel voor de maker, om het te maken, maar voor de luisteraar kan het soms ook een speciale betekenis hebben. Geldt dat ook voor jou wat dit nummer betreft?
1: Ja, nou, ik zei, ik had altijd het gevoel dat hij daar zelf heel veel mee had met dat nummer. En dan zei ik altijd tegen hem, als zover is, we vergeten je niet.
0: En dat heb je ook niet gedaan.
1: Nee.

0: Ja, het is en blijft een geweldig nummer. Ook niet in het minst de prachtige gitaarsolo, akoestische gitaar van Eelco Gelling.
1: Ja.
0: We draaiden het op verzoek van Lucas Wever. De man die ervoor zorgt dat er een mooi beeld, een sculptuur, een holden beeld bij het museum in Grollo is komen te staan. Een beeld van Harry Musquet. Lucas, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat te gaan doen?
2: Je denkt een beetje na hoe Harry in elkaar zit, wat je natuurlijk van elkaar gehoord hebt. En toen kwam een keer iets, las ik iets over een houtkunstenaar. Dan ben ik verder uit gaan zoeken. En toen zag ik, god, die man die komt uit Drenthe. Nou, toen dacht ik, een Drentse eik, een Drentse kunstenaar. Nou, als dat zou kunnen. Maar ja, toen heb ik contact met hem gezocht. Nou, hij zag dat wel zitten. Hij zei, dat is een keer heel wat anders wat normaal doet.
0: Want wat doet hij normaal?
2: Ja, normaal maak je ook heel veel dierensculpturen. Nou, en hij heeft pas geleden, in juli was het allemaal klaar. Dus hij, wat ik erin. Hij was in Willemshaven, Noord-Duitsland. Is een soort pretpark. En heeft hij ook allerlei mooie... Ja, gewoon, en dat ziet en denk je, hoe kan het?
0: Mm-hmm.
2: Maar hartstikke mooi. Dus ik zei al een keer tegen hem, ik heb het adres opgegeven, wil ik wel eens even kijken hoe dat daaruit ziet. Hij heeft zo'n ploegje van 6 Nederlanders. Nederlandse architect. Nou ja, en die heeft hem toen gevraagd. En zegt, en dan moet ik soms ook wel dingen uit ijzer maken. Zegt hij, maar hout is toch mijn voorkeur. Mm-hmm.
0: Het is echt een professional dus.
2: Ja.
0: Ja. Hij exposeert, ja, exposeert. Het werk van hem is dus te zien in Wilhelmshaven in Duitsland.
2: Ook
0: op andere locaties?
2: En op zijn site. Nou, bij het Kuienpad ziet wat.
0: Mm-hmm.
2: In drones ziet wat.
0: Oké, okay. Ja.
2: Meerdere plaatsen.
0: En Jelmo Zwaan, wat is het voor een persoon verder?
2: Nou, ik vind een hele rustige man. Ik vind de vakman, want naast kunstwerken, maakt hij ook hele mooie tafels.
0: Een ambachtsman.
2: Het is echt een ambachtsman, ja, ook. En het is gewoon natuurmens, dus ik ben, ja, zeg maar een halve dag bij de familie Zwaan geweest. Bij zijn moeder en bij zijn broer was er ook nog. Nou, alles daar gezien.
0: Kende hij Harry Musquet?
2: Nou, niet zo, het naam wel gehoord, maar hij heeft zich er ook helemaal in verdiept. Als hij ergens naartoe gaat, zeg maar naar Grollo, nou, de komende dagen ook weer, heeft hij het plaatje, cd'tje of Harry.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij bij zijn werk ook. Dus ja.
0: Hij leeft zich er wel helemaal
2: in. Hij leeft zich er helemaal in, ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Want dat merkte ik ook bij de theaterproductie Musquet, So Many Roses. Dat een jonge vent als Sam, dat hij zich ook helemaal in de persoon inleeft. Die dan de jonge Harry speelt in dat theaterstuk. Speelde.
2: Ja, vond ik ook.
0: En die met Rudy Leukveld alle locaties bij langs geweest is. Waar Harry woont en zo. En ja, dan op die manier, als een jonge vent met de erfenis van Musquet in aanraking komt. Dat vind ik wel mooi. En dat geldt voor hem eigenlijk ook.
2: Ook, ja.
0: Hij is een beetje ouder, denk ik. Hè? Ik bedoel, hij is wel
2: hij is nou net 36.
0: Oh, nou, ook nog een jonge kerel eigenlijk.
2: Jonge kerel. Ah. Ja.
0: Goeie zaak dat soort mensen ook met de nalatenschap van Musquet in aanraking komt.
2: Ja, zeker weer.
0: De nalatenschap bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de muziek. Maar er is uiteraard wel meer wat Harry bij betrekking West is. Maar de muziek is de grootste nalatenschap. Nog een stuk van de LP uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. Het nummer Another Land.
2: Ik heb Harry natuurlijk ook in de mindere jaren gekend. Daar ben ik wel eens bij hem geweest aan de Smetana-laan. Ja, dan zat hij daar in huis. Had hij een paar van die cavia's. Ja, dat was een beetje toch een droevig geheel, vond ik.
0: Mm-hmm.
2: Dus. En toen dacht ik. Ja, misschien was hij wel met zijn gedachten heel ergens anders wat hij wilde.
0: In another land.
2: Ja. Yeah.

0: de essentie van de blues, denk ik. Blues is een bepaald gevoel wat je moet hebben en wat je dan vorm kunt geven door middel van de zang of door middel van een instrument, de gitaar. Hilco had natuurlijk ook de blues. En je kunt als luisteraar kun je de blues ook hebben. Lucas Wever, heb jij vaak de blues gehad?
1: Ja, ik heb wel nodig meegemaakt. Ja, dat waren niet de leuke dingen. En dat zei Harry ook wel eens vaak. Ja, we zitten in hetzelfde schuitje, zegt hij. Heel veel dingen komen overeen.
0: Zoals?
1: Ja, nou, hij met zijn vrouw had ik ook. Alleen, echtscheiding. Tweede vrouw overleden. Derde vrouw ernstig ziek. Ja.
0: Ja, ja. En is muziek dan inderdaad een...
1: Ja, toch een soort uitlaatklep.
0: Ook een troost?
1: Ja. Emoties, hè.
0: Ja, ja. Is dat bij het volgende nummer ook het geval, of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Beating Like a Drum van King of the World met Erwin Java.
1: Ja, en Ruud Weber.
0: Ja.
1: Was ze net overleden, kwam dit uit.
0: Oké.

hele subtiele muziek van King of the World, Live at Paradiso was dit, 2015. Beating Like a Drum, met ook weer prachtige gitaarspel. En in dit geval van Erwin Java. Illustreer door Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter. 3 keer is scheepsrecht. 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. Ongeacht of er nou een gast is of niet. Dat doen we altijd. En de keuze daarvoor die maakt de presentator samensteller van dit programma, Albert H. zelf. Niet de gast dus, niet Lucas Wever. En in dit geval is het de nummer van Gigi Kale. I'll make love to you anytime. Uit 1979. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Mike Cito. Mike Cito is een uitstekende gitarist-producer uit Amerika, uit St. Louis. Onder andere betrokken bij de Royal Southern Brotherhood. Ook een uitstekende band waar Cyril Neville en Devin Allman in midwerkt. Maar dit is een solo-cd van Mike Cito, Resurrection. En daarvan dus, I'll Make Love to You.

0: een wat steviger uitvoering dan het origineel. Maar dit is dan ook Mike Zito van Cineus de Resurrection. Het origineel is van Gigi Kale, de man uit Tulsa, Oklahoma. Dateert al uit 1979. Is dat muziek, Lucas, die jou een beetje aanspreekt van Gigi Kale?
1: Ik heb er zelf ook een paar LP's van.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus ik vond het wel goede muziek altijd.
0: Relaxte muziek. Maar ja, wel muziek die er ook wel toe deed.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat spreek je aan, zeg ik altijd, of niet. Maar dat sprak mij wel aan, ja.
0: Harry sprak het ook aan. Dat kan ik me nog herinneren, dat hij het door meermalen over had. Gigi Kale, uit 1979, de originele versie van I'll Make Love To You Anytime.

0: wat minder bekend, maar wel mooi nummer van Gigi Cale. Want bij Gigi Cale denkt iedereen toch aan After Midnight en Cocaine en dat soort nummers. Maar dit is het origineel van I'll Make Love To You Anytime. Uiteraard ook nog een derde versie. En die komt uit Duitsland van Timo Gross. Ik weet niet, Lucas Wever, de gast hier in Harris Blues. Maar jij woont in Hengelo, vrij dicht bij Duitsland. Ken jij Timo Gross?
1: Nee, ik ken hem niet,
0: okay.
1: Moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, toch is het wel een beetje een bluesman, moet ik zeggen. Hij is geboren in Hannover. Zijn eerste jaren was hij vooral bezig met de slagermuziek in Duitsland.
1: Oh.
0: Nou, heeft dat niet alles met blues te maken?
1: Nee.
0: Alhoewel, vergis u ook weer niet, André Hazes, hè?
1: Ja.
0: Denk je ook aan Smartlappen en dat soort dingen. Maar André Hazes was ook wel degelijk blues, hè?
1: Ja, ervaar je ook al een paar keer benaderd om muziek met hem te maken.
0: Ja, er zat wel wat in eigenlijk. Ja. Nou, die Timo Kroos die is pas later eigenlijk, in 2004, is hij uitgekomen met een cd Down to the Delta. En is hij zich heel mollig gewoon verdiept in de Amerikaanse muziek, in de Amerikaanse bluesmuziek. En zijn versie van I'll Make Love to You Anytime is uit 2013 van de cd Landmarks. Timo Kroos.

0: make love to you any old time.
1: De derde versie van I'll Make Love To You Anytime. Timo Kroos van de cd Landmarks uit 2013. Het origineel uit 1979 van de vijfde LP van DJ Kale. En de eerste was van de negen cd van Mike Sito van Resurrection. De coronamaatregelen die zijn voor een deel afgeschaft. En dat betekent dat een festival weer mogelijk is. En dat er hiernaast ook het New Blues Festival dat doorgiet in de Bonte Wever. En dat is op 15 oktober, vrijdag al 15 oktober. Begint al om 7 uur, in de gaten al. Om 7 uur, want de zaal moet om 12 uur dicht. Mooi programma van de Azure de Blues Stichting met Willa en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java's Traveling Party met Sean Webster is er. En de Asser Blues Connection, ABC, de club van Roelof Meijering, die allerlei artiesten om zich heen verzameld heeft. Nou, een van de artiesten die daar optreedt is dus Danny Bryant. En daar komt binnenkort een nieuwe cd van uit. En dit is het titelstuk, The Race to Survive.

0: Toch wel een beetje kenmerkend voor Danny Bryant. Overwegend stevige muziek. Het titelstuk van de cd die nog uit moet komen, The Raids to Survive. En hij speelt op het New Blues Festival in de Bonte Wever in Assen op vrijdagavond 15 oktober. Nou, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik zeg even dat dat samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Maar de samenstelling van de muziek was deze keer eigenlijk voor de groot deel in handen van Lucas Wever. En daarmee besluiten we ook met een stuk van Zienkeuze. Techniek in handen van Jeroen Mulder. Het laatste nummer, Lucas, dat is een nummer van King of the World. Waarom wil je dat nummer draaien?
1: Nou, het is voor Ruud Weber, de bassist van King of the World, is dat een ode aan zijn moeder die overleden is. En als ze spelen, dan is het ook een nummer van Erwin Java. En dat is ook de ode aan Harry.
0: Dat is het ook, want ik kan me herinneren dat ze het speelden in de Amer. En dat de hele zaal volledig stil was en geconcentreerd was. Dat ze door met Harry Musquet eigenlijk herinnerden, herdachten.
1: Ja.
0: Dat zo kun je het wel zeggen. Can't Go Home, King of the World.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Blake Shelton, dat is een countryzanger uit Oklahoma, en zijn debuutsingle Austin stond meteen 5 weken op nummer 1 in Amerika. Intussen heeft hij 28 nummer 1 hits in Amerika en hij was ook nog enige tijd getrouwd met countryzangeres Miranda Lambert. Blake Shelton, Austin.

Blake Shelton, Austin. Mark Broussard uit Louisiana leek een jaar of 10 geleden de nieuwe Bruce Springsteen te worden. Dat is niet gelukt, maar hij produceert wel structureel mooie albums. Dit komt van zijn album Easy to Love. Mark Broussard, Mercy, Mercy Me.

Mike Broussard, Mercy, Mercy Me. John Fogerty klinkt nog steeds precies hetzelfde als in zijn beste jaren bij Creedence Clearwater Revival. En als soloartiest omringt hij zich met topmuzikanten. Dit komt van zijn album The Long Way Home. John Fogerty, Deja Vu All Over Again.

Aretha Franklin, Every Little Bit Hurts. PJ Proby uit Texas toerde met de Walker Brothers door Engeland en hij bleef daar hangen en hij had ook meteen een hit, Hold Me. En vervolgens werd hij een rock'n'roll fenomeen en zijn begeleidingsband ging met zanger Robert Plant verder als Led Zeppelin. PJ Proby, She Cried.

PJ Proby, She Cried. Mick Taylor was de beste gitarist die bij de Rolling Stones speelde en hij woont al jaren volkomen anoniem in Drenthe. Hij is nog steeds een geweldige gitarist, maar het is nooit een groot zanger geweest. Dit komt van zijn soloalbum A Stone's Throw. Mick Taylor, Blues in the Morning.

Mick Taylor, Blues in the Morning. De Schotse zangeres Lulu was enige tijd getrouwd met Morris Gibb van de Bee Gees. En in die periode nam ze deze compositie op van de Bee Gees. Het komt van het album To Sir With Love. Lulu, To Love Somebody.

0: Lulu, To Love Somebody.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Move On Skiffle van Van Morrison is het album van deze week. En hij kocht als kwajongen in Belfast zijn singles bij de Atlantic Records Shop. En deze oude singles heeft hij nu met de nostalgische gevoelens van heden nog eens een keer zelf opgenomen. Van Morrison, Cold Cold Heart.

Van Morrison, Cold Cold Heart. Warren Haynes, dat is een gitarist uit North Carolina. We kennen hem als gitarist van The Allman Brothers Band, Govert Mule en de Tedeschi Trucks Band. Maar hij heeft ook nog een solo carrière, want dit komt van zijn soloalbum Ashes and Dust. Warren Haynes, New Year's Eve.

Warren Haynes, New Year's Eve. Peter Frampton, dat is een Engelse gitarist. Hij speelde bij The Hurt, Humble Pie, Ringo Starr en David Bowie. En hij had als soloartiest een wereldhit met Show Me The Way. Tegenwoordig woont hij in Indian Hill in Ohio. En dit komt van zijn album All Blues. Peter Frampton, I Just Want To Make Love To You.

Peter Frampton, I Just Want To Make Love To You. Neil en Tim Finn uit Nieuw-Zeeland zaten samen in Split Ends en Crowded House natuurlijk. Ze maakten soloalbums, maar ze waren ook actief als de Finn Brothers, de inkoop van het album Everyone Is Here. The Finn Brothers, Won't Give In.

The Finn Brothers, Won't Give In. Chris Farlow, dat is een blueszanger uit Londen. Hij werd ontdekt door Mick Jagger en Mick Jagger werd vervolgens zijn producer. En de single Out of Time, een cover van de Rolling Stones, werd een nummer 1 hit in Engeland. Dit komt van het album I'm the Greatest, waarop 25 producties van Mick Jagger staan. Het is een nummer geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Chris Farlow, I just don't know what to do with myself.

Chris Farlow. I just don't know what to do with myself. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Edie Brickell, dat is een zangeres uit Texas. Ze is de echtgenote van Paul Simon en ze werkte met de band The New Bohemians. Dit nummer van Bob Dylan nam ze op voor de film Born on the 4th of July. Edie Brickell en The New Bohemians. A Heart Rains, A Gonna Fall.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Evie Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia komt. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmerdam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen. Tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Merk ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

stevige muziek van Harlem Lake, de zangeres Janne Timmer. The River, dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstegen in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Borrelpoging Mike Zito, een bekende gitarist, die net een solo cd van u te komen is, Resurrection. Die speelt daarop met op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd en ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begon met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestunden ze op het Take Root Festival en misschien Dauphur ook al wel een keer. Maar 2 jaar terug heb ik ze door gezien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde er, ook een hele goeie. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die moet er van holen. Jess en Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar Zim. 9 november, Take Root in Groningen. En nou, wat er dan speelt, dat is dan onder andere, hij wilt weten, van de sfeer van Take Root 2019. Toen speelde de Sunfold en de van de Nee CD Electro Melody, The Levy on Down.

blijft hele mooie, stemmige muziek en ook ja, sfeervolle muziek van Sunfold, Jay Farrar van de nee CD Electro Melody, de nummer The Levy On Down. Robert John en The Wreck, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, ja, moet dat zeggen, een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net even weer wat anders. Robert John en The Wreck van de nee CD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Robert John and the Wreck van de CD Shine a Light on Me Brother, het nummer Chicago. Het is blues door de Strienhoor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Seth Lee Jones. En Seth Lee Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden door Don Williams. Maar daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Seth Lee Jones. Door is een nieuwe cd van nu te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

I Can't Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones. Gitarist uit Tulsa, niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Maar zeg dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En daar heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

0: just can't keep on crying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon en overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgeragde Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

0: just can't keep from crying.
1: Drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het originele uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues uit 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vier man dus. Dutch Vintage en dit band met To The Max.

Dutch Vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat een authorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch Vintage, met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt nog uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evie Gross Band. De Evie Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en daarvan Eye to Eye.

De Evie Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Till Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama Tree. Daarbij denk je aan Amerika. Ze zullen uit Alabama komen. Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland. Uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, 1937. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama Tree. Dit is van hun nieuwe cd Step 13, Every Time I See a River.

Зона.

is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is het derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: A unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kiek, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En het titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze man toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background, dat kan wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvaredo, dat is de titel van de nieuwe cd van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstegen in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een single van Elvis Presley uit 1962, opgenomen met de bekende gitarist Scotty Moore en drummer DJ Fontana. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Engeland en er verschenen 100 covers, onder meer van The Marvelettes, Art Garfunkel, Blue Sweat, George Friedman en The Diamonds. Elvis Presley, Good Looks Charm.

Elvis Presley, Good Luck Charm. Cliff Richard coverde een Amerikaanse hit van Bobby Freeman uit 1958. En het origineel haalde de Engelse hitparade niet eens. Maar de cover van Cliff Richard eindigde op de tweede plaats in de Engelse hitparade. Cliff Richard, Do You Wanna Dance?

Cliff Richard, Do You Wanna Dance? Brian Hyland uit New York werkte met de songwriters en producers Gary Gelt en Peter Udell. En die twee probeerden de sound van de Everly Brothers te kopiëren. En dat werkte heel goed, want het leverde een hit op in Amerika en in Engeland. Brian Hyland, Ginny Come Lately.

Brian Hyland, Ginny Come Lately. Joe Brown and the Broovers, dat was een Engelse band van de vader van Sam Brown, die later een wereldhit zou scoren met het nummer Stop. Het nummer werd geschreven door basgitarist Peter Oakmont en hem zagen we later weer terug bij de Swinging Blue Jeans. Joe Brown, A Picture of You.

Joe Brown, A Picture of You. Maureen and the Vernon's Girls, dat was een meidengroep uit Liverpool met leadzangeres Maureen Kennedy en Vicky Haseman. En dat was de vrouw van Joe Brown, die u net hoorde. En een zangeres Joyce Baker, en dat was de vrouw van zanger Marty Wilde. Het nummer is geschreven door Billy Swan. Maureen and the Vernon's Girls, Lover Please.

Maureen and the Furnace Girls, Lover Please. Marty Wilde, dat is een coverzanger uit Wales. Het is de vader van zangeres Kim Wilde. En hij had grote hits met Rubber Ball en Sea of Heartbreak. En dit is een cover van een bluesklassieker. Het werd een top 20 hit in Engeland. Marty Wilde, Jezebel.

Marty Wilde, Jezebel. De Shirelles, dat was een Amerikaanse hitformatie en de dames hadden grote hits. Will You Love Me Tomorrow, Dedicated to the One I Love, Mama Said en Baby It's You werd zelfs gecoverd door de Beatles. En ook dit was weer een nummer 1 hit in Amerika. De Shirelles, Soldier Boy.

Shirelles, Soldier Boy. Ray Charles, dat was de eerste zwarte artiest die country nummers opnam. Zijn album Modern Sounds in Country and Western Music werd een bestseller in Amerika. Het nummer is geschreven door Don Gibson.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Na het overlijden van Buddy Holly maakte de Crickets een album met zanger Bobby V. Bobby V meets the Crickets. En via deze zanger leerden de Crickets songwriter Cal King kennen. En zij schreef dit nummer voor de band. The Crickets, Don't Ever Change.

The Crickets, Don't Ever Change. Brenda Lee was een hitmachine in Amerika, maar haar country ballads scoorden in Europa zelden. En daarom nam ze een compositie op van Dorsey Burnett. En dat werd wel een top 5 hit in Engeland. Brenda Lee, Here Comes That Feeling.

Brenda Lee, Here Comes That Feeling. Dream Baby en Running Scared waren grote hits voor Roy Orbison en daarom viel de hitpotentie van dit nummer iets wat tegen. Slechts 26 in Amerika en 40 in Engeland. Roy Orbison, The Crowd. Hi.

0: Orbison, The Crowd.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Nothing But Time van Monster Mike Welsh is het album van deze week. In 1992 debuteerde Mike Welsh in het House of Blues in Cambridge, Massachusetts. En clubeigenaar Dan Aykroyd, een van de Blues Brothers, gaf hem meteen de naam Monster Mike Welsh. I Me Mine.

Monster Mike Welsh, I Mean Mine. Frank Ifield was razend populair in Engeland, maar 4 singles op rij flopte en dat betekende paniek in de tent. En toen coverde hij een nummer van Judy Garland uit 1942 en dat werd de nummer 1 hit in Engeland. Frank Ifield, I Remember You.

0: Frank Ifield, I Remember You. Pat Boone was de zoon van een dominee en hij had een imago als ideale schoonzoon. De tekenfilmserie Speedy Gonzales was razend populair op de Amerikaanse tv en daarom werd stemacteur Mel Blaine, die de stem van Speedy Gonzales insprak in de serie, naar de studio gehaald om het hele circus compleet te maken. En het resultaat was goed. 2 in Engeland en 6 in Amerika. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Pat Boone, Speedy Gonzales. Ooit toerde de Beatles als voorprogramma met zangeres Helen Shapiro door Engeland. En deze Helen Shapiro scoorde vanaf haar 15e grote hits. En tegenwoordig is ze actief in een religieuze secte. Maar dit werd nog een top 10 hit in Engeland. Helen Shapiro, Little Miss Lonely.

Helen Shapiro, Little Miss Lonely. Shane Fenton zou later beroemd worden als Elvin Stardust, maar hij scoorde ook al hits als Shane Fenton en The Fentones. En deze solo-single werd een top 20 hit in Engeland. Shane Fenton, Cindy's Birthday.

Shane Fenton, Cindy's Birthday. Jimmy Justice scoorde zijn laatste hit in Engeland met een cover van Benny King. En daarna vertrok hij naar zijn vriendin in Zweden. En dat betekende het einde van zijn carrière. Jimmy Justice, Spanish Harlem.

Jimmy Justice, Spanish Harlem. Jet Harris, dat was de basgitarist van The Shadows. Maar hij ging solo verder en hij scoorde een paar hits met instrumentale nummers. Dit is de B-kant van de single Man with the Golden Arm. En dat was een top 20 hit in Engeland. Jet Harris, Some People.

Jet Harris, Some People. Ricky Nelson was waanzinnig populair in Amerika. Hij was namelijk de ster van de tv-serie met het hele gezin, Nelson. En dit is de opvolger van zijn hit Young World. Opnieuw met gitarist James Burton. En dit werd weer een top 5 hit in Amerika. Ricky Nelson, Teenage Idol.

Ricky Nelson, Teenage Idol. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De jaren 60, dat was de tijd van de instrumentale hits. Je had de Ventures in Amerika, de Spotniks in Zweden, de Shadows in Engeland. Maar in Engeland had je ook nog de Tornadoes, Telstar.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. We besteden vandaag aandacht aan het overlijden van Harry Musquet op 26 september 2011, dus bijna 9 jaar geleden. Overleed hij op 70-jarige leeftijd. En uiteraard in het programma wat naar hem vernoemd is, Harry's Blues, aandacht aan Harry Musquet. Verder vult nee werk van Peter Parsiak, Ray Wiley Hubbard, Chris Kane en Savoy Brown. Maar we begonnen met de legende himself, de Musquet Gang, The Legend.

Een van de beste albums die Harry Musquet volgens mij in elk geval ooit gemaakt heeft. The Legend uit 1983. De muziek is ook gebruikt in andere muziek van deze cd, deze LP ook door Willem van der Linden, de maker van de prachtige film De Legende over Harry Musquet. Een film die elke liefhebber van Kiwi and the Blizzards van Harry Musquet zien moet hebben. A must see, om het maar eens mooi uit te drukken. We gaan naar Peter Parsek, een man die al een aantal cd's gemaakt heeft. En nou uit te komen is met een nieuwe cd, The Mississippi Suitcase. Het is een bluesgitarist uit Boston, uit Amerika. Mooie cd maakt met allerlei bekende mensen die eraan midwerken. Spooner Oldham, Luther Dickinson, Mondharmonica, Mickey Raphael. Nou, zie je de muiten weer. Dit is een nummer trouwens van Bob Dylan van de cd Together True Life uit 2009. Beyond Here Lies Nothing.

Peter Parsek. Hele aardige cd, de Mississippi Suitcase. Net goed wel uitkomen in deze zomer. Het is een derde cd van deze gitarist uit Boston. We gaan naar Texas, naar Ray Wiley Hubbard. En de liefhebbers die kent die naam ongetwijfeld, want hij was de man die ooit het nummer schreef Up Against the Wall, Redneck Mother. Dat schreef hij toen dat hij dacht ik voor Waylon Jennings. Die nam het op zijn LP Viva Terlinga. En daarmee ja, werd hij in één klap geweldig beroemd. Het werd een cultfiguur. Later een wat mindere ding. Maar de laatste jaren is hij hartstikke goed bezig. Nou, u komt met een nieuwe cd. De cd Co-Starring. En dat Co-Starring, dat stiet dan voor allerlei mensen die metwerkt. Aaron Lee Tashian, Ronnie Dunn, Pam Tillis. En zelfs Ringo Starr die dat met. En de blues wortels van Ray Wiley Hubbard, die blikt ook wel een beetje, in ieder geval u het volgende nummer. Dat heet Mississippi John Hurt.

Mooi nummer van Ray Wiley Hubbard samen met Pam Tillis. Duetje, ja, ze kunt min of meer zingen. Van de cd Co-Starring. Nou, dat klopt ook helemaal, want hij geeft andere mensen ook alle ruimte om mee te doen op deze nieuwe cd, deze Ray Wiley Hubbard. Straks nog een nummer van hem. Maar we gaan eerst naar Chicago, naar het label, het bekende label Alligator. Opgericht door Bruce Iglauer, omdat hij ding op wil nemen die op Delmark, het label van Bob Koester, niet uit kunnen komen. Dacht hij, ik ga zelf een label gaan. Het is een geweldig beroemd label geworden al met al. Veel groter dan Delmark. Chris Kane is ook een man die uitkomt op het Alligator label. Daar ben ze slim wies met bij Alligator. Want Chris Kane, dat is een bluesman die al vanaf 1987 actief is. Die nog met B.B. King en met iedereen eigenlijk speelde. En uiteindelijk komt hij nu ook op het Alligator label met een nieuwe cd, Raising Kane. En door van het stuk I Believe I Got Off Cheap.

Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Cain van Chris Cain. I Believe I Got Off Cheap. Savoy Brown, dan gaan we naar de Britse blues. Een man die al jaren, meer dan 40, misschien wel een kleine 50 jaar actief is. Hij is 73 ondertussen en dit is zijn 41ste cd, zijn 41ste album wat hij uitbrengt. En die is ook nog getiteld Ain't Done Yet. Savoy Brown met All Gone Wrong.

It's All Gone Wrong. Nou, dat valt wel een beetje mit voor Savoy Brown. Want nou, de 41ste cd heb ik zo straks gezegd, volgens mij. Nou, ik kan nog gewoon, hoe goed als het met hem ging. De cd Ain't Done Yet, dat is de meest recente. Savoy Brown, dat is de band eigenlijk van Kim Simmons. Die is er vanaf 1967 al bij. Later is er een afsplitsing geweest, dat werd de band Fogert. Maar de constante factor is altijd de zanger, de gitarist en ook de componist Kim Simmons van de Savoy Brown Blues Band. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van The Temptations. Van The Temptations, jawel. Een soul bluesband van jaren terug in 1974. Van de LP A Song For You. Daar is nog een heel verhaal bij, maar dat vertel ik straks. We beginnen met de uitvoering van de Musquet Gang uit 1987. Van de LP Rimshots in the Dark. Dat was de LP die opgenomen is in de Nova Zembla studio van Jan-Willem Ludolf. En bij die gelingen, bij die opname in 1987, kwam het eigenlijk tot een definitieve breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink. Het ging helemaal verkeerd bij die opname, gedonden met drugs en al dat soort dingen, spuiten in de studio. En Harry die wilde het niet meer en het was gebeurd met Eelco. En dat betekende van, dat er een nee band eigenlijk ontstond. Een band die bestond uit David Cardeur op keyboards, Erwin Java. Vanaf 1987 er dus bij. Melle Kleinsma op gitaar. Gino Jansen op bas. Hannes Langkamp op drums. En Tom Barlage op de saxofoon. Van die cd Rimshots in the Dark. De compositie Shaky Grounds.

Shaky Grounds, de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987 van de LP Rimshots in the Dark, uitgebracht op het Nova Zembla label. En ik zat me ondertussen in mijn af te vragen, heette die studio nou ook Nova Zembla? Ik geloof dat die anders heette, maar wil me niet meer te binnen schien. De Muskeg Gang in haar geval uit 1987. Het origineel, dat is van de Temptations, een rhythm and blues soul band uit Amerika, die al heel veel hits hadden en die werden eigenlijk allemaal geschreven door meneer Whitfield, Norman Whitfield, dat was de vaste schrijver en producer van de band. Maar ja, die had wat te veel succes gekregen, wat te hoog in de bol, gewoon te veel zijn eigen gang, wel wat te veel de psychedelische kant op, dus de band heeft toen gezegd van wij stopten met. En we schakelt Jeffrey Bowen in, een singer-songwriter die ja, ook mooie dingen maakt en die ook gewoon produceert. En die heeft dus het nummer Shaky Grounds origineel gemaakt. En dit is de uitvoering van de Temptations.

Het origineel van Shaky Grounds in de uitvoering van The Temptations uit 1974. De compositie en de productie dus van Jeffrey Bowen. Die een paar jaar later, nog 1974, in 1978, toen trad hij in het huwelijk met Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Trouwens, ondertussen scheurt met de binnenwarrers die LP Rimshot in the Dark opgenomen is. Dat was in studio Spitsbergen. Dat was de naam van de studio. De derde versie van Standing on Shaky Ground die is van Delbert McClinton. Harry Musquet heeft hem één keer, zeker misschien wel twee keer ontmoet bij de Blues Estafette in Utrecht. En die twee mannen die kunnen goed met elkaar overweg. Dit is een live versie van het nummer Live from Austin uit 1989. Delbert McClinton.

Geweldig, hè? Die blazers erbij. Bij Delbert McClinton live from Austin 1989. Standing on Shaky Grounds. En dat was de derde versie. Het origineel van de Temptations uit 1974. En de versie van de Muskeg Gang uit 1987. We gaan nog even naar die cd van Peter Parshak. Uitstekende gitarist. Een beetje miskende gitarist zelfs, denk ik. Mississippi Suitcase, titel van de cd. En het nummer is ook Mississippi Suitcase.

Een gitarist die er zeker mag wezen, Peter Parshak, titelstuk van zijn cd Mississippi Suitcase. Zoals beloofd nog een nummer van de nieuwe cd van Ray Wiley Hubbard, cd Co-Starring. Die Co-Starring die zit in het volgende nummer in Ringo Starr op drums, Don Was is erbij, Joe Walsh op gitaar en Chris Robinson. Bad Trick, Ray Wiley Hubbard.

Nou, ik vind het helemaal niet een slechte truc. Bad Trick, het nummer van Ray Wiley Hubbard met Ringo Starr. 80 jaar ondertussen op drums en met Joe Walsh op de geweldige slidegitaar. Geweldige cd, co-starring. Chris Stapleton, dat is de Ino Lester die wij draait. Dat is een vuurproefje van de cd die nog uit moet komen. De cd Starting Over. Chris Stapleton, de man van de Steel Drivers en de Jumpson Brothers. En die in 2015 geweldig debuteerde als soloartiest met Traveler. Dit is Starting Over.

titelstuk van de nieuwe cd van Chris Stapleton, Starting Over. Wij komt er ongetwijfeld nog op terug, deze muziek van deze mijnwerkerszoon uit Kentucky. Het eind van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. En wij besluiten met eigenlijk een hommage, ik weet niet of je het zo goed zegt, aan die lege stoel hier naast mij, de stoel van Harry Musquet van de LP Rimshots in the Dark uit 1967. De Musquet Gang met Missing You.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Rick Nelson werd wereldberoemd met een cover van Gene Pitney, Hello Mary Lou. Maar ook dit werd een grote hit, maar het werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken. Er verschenen nog wel covers van The Black Knights, The Stray Cats, Mike Berry en Cliff Richard. Rick Nelson, Stood Up.

Ricky Nelson, Stood Up. Little Charlie and the Nightcats, dat is de band van gitarist Charlie Batty uit Los Angeles. Hij is inmiddels gestopt. Het zanger Rick Estrin nam de leiding over. En nu heet de band dan ook Rick Estrin and the Nightcats. Maar dit is nog de originele band met gitarist Charlie Batty. Little Charlie and the Nightcats, I Beg Your Pardon.

Little Charlie and the Night Cats, I Beg Your Pardon. De Kinsey Report, dat is een bluesband uit Gary in Indiana. De band werd opgericht door Daddy Kinsey, maar Daddy Kinsey is inmiddels gestopt en nu hebben drie zonen van hem het voor het zeggen. Dit is het titelnummer van het tweede album, The Kinsey Report, Midnight Drive.

McKinsey Report, Midnight Drive. Don Gibson componeerde 3 nummer 1 hits voor zichzelf, die ook nog veel gecoverd werden. Oh Lonesome Me, Blue Blue Day en Woman. Dit nummer werd geschreven door Hall David. Hij was jarenlang de compagnon van Burt Bacharach. Don Gibson, Sea of Heartbreak.

Don Gibson, Sea of Heartbreak. Elvin Bishop uit Oklahoma was jaren de gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. Dit komt van zijn soloalbum Big Fun met Dr. John op de piano en Norton Buffalo is de mondharmonica speler. Elvin Bishop, Don't Lie to Me.

Elvin Bishop, Don't Lie to Me. Het nummer komt uit de musical Porky and Bess van George Gershwin. Het werd gecoverd door klassiek geschoolde artiesten, mensen uit de soul en gospel, de Engelse beatbands namen het nummer veelvuldig op en Gene Vincent uit Virginia maakte er rock'n'roll van. Gene Vincent, Summertime.

Gene Vincent, Summertime. A.C. Reed, dat is de ultieme blues-saxofonist. Hij speelt op tientallen bluesalbums de saxofoon-solo's. Dit komt van zijn soloalbum I'm in the Wrong Business. En als gasten doen Stevie Ray Vaughan en Bonnie Raitt mee. A.C. Reed, She's Fine.

0: Casey Reed met Bonnie Raitt als achtergrondzangeres. She's Fine.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En Dave Keller trok zich met zijn band terug in een blokhut in de bergen aan de grens van Canada. En daar, in the middle of nowhere, kwam dit album tot stand. Dave Keller, 789-0133.

Dave Keller, 7890133. Wade Ray, dat is een obscure rockabilly zanger. Hij had één hit in Amerika, Idaho Red. En die hit leverde hem een contract op bij RCA Victor, waar hij nog 23 nummers opnam, maar op de hitparade heeft hij zich nooit meer vertoond. Wade Ray, I Need a Good Girl Bad.

Wait, Ray, I need a good girl bad. Morris John Vaughn, dat is een goede, doch onbekende Amerikaanse bluesgitarist. Hij nam zijn albums in eigen beheer op en verkocht die albums tijdens optredens. Maar Alligator Records uit Chicago vond de kwaliteit zo goed dat dit blueslabel zijn albums nu ook officieel uitbrengt. Morris John Vaughn, Girl Don't Live Here.

Morris John Thorne, Girl Don't Live Here. Charles Whedon Westover uit Michigan werd wereldberoemd dankzij zijn hit Runaway. Hij werkte heel lang samen met Tom Petty, maar hij was ook manisch depressief. En op 8 februari 1990 pleegde hij zelfmoord. Del Shannon, Hats Off to Larry.

Del Shannon, Hats Off to Larry. Rufus Thomas uit Memphis begon bij Sun Records en hij eindigde bij Stax Records. En dat is slechts één straat verder. Walking the Dog was zijn ultieme hit en dat nummer werd ook gecoverd door de Rolling Stones. Rufus Thomas, That Woman is Poison.

Rufus Thomas, That Woman Is Poison. Charlie Musselwhite kwam naar Chicago om carrière te maken als mondharmonica-speler, maar hij werkte nog jaren in een fabriek voordat hij van de muziek kon leven. Charlie Musselwhite, River Hip Mama.

Charlie Musselwhite, River Hip Mama. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Coco Taylor kwam ook naar Chicago om beroemd te worden, maar zij werkte jaren als schoonmaakster totdat Willie Dixon haar ontdekte en hij schreef meteen de wereldhit Wang Dang Doodle. Coco Taylor, Time Will Tell.

0: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer op was gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als... als een stelletje. Het liep wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerd hebben. En het is...
1: Het is wel stevig hol.
0: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin, hè. Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat ze een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields.

0: het Bluesmuseum in Klaaksdeel. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan. En hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo'n ongeveer een miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons een miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: op het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zou lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja, ja,
1: nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt. Zo naar de horizon toe. Ja, in feite, wij zijn hier ook op een foto gegaan natuurlijk. Want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later. Hè, in een plakboek en zo. Het is niet alleen maar... Maar het is wel... Het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit nou, waarschijnlijk, ik weet wel zeker. Dus, dit gebeurt nooit meer. Well,

0: back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawn up there. Shawn up there.
1: Muziek van de man die zoveel invloed had op de muziek in Europa, de popmuziek in Europa, dat er zelfs een groep naar genoemd is. Muddy Waters met Rolling Stone.
2: Ja, en daarvoor hoorde u Mr. Robert Johnson, die daar in Hurstburg altijd voor de drugstore werkte, met het nummer Traveling Riverside Blues, want het is ook vlak bij de Mississippi River daar. Daarvoor ook Muddy Waters met Long Distance Call van op een

0: nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opname in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren hebben.
1: Toen was ik 2 maanden al, ja.
0: Mijn ogen. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe CD.
1: Ja, en dat is dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemt. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Trentse hei. Blues Radio Trente.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Na een trip naar Engeland schreven Harry Musquet en Eelco Gelling een nummer over een adres in Londen. 116A Queensway in de wijk Bayswater. En daar woonde Harry Musquet's vriend, bluesartiest Alex's Corner, QB in the Blizzards, 160A Queensway.

QB and the Blizzards, 116A Queensway. Chicken Check, dat is een band uit Birmingham onder leiding van zanger-gitarist Stan Webb. De band had een hele grote hit met I Rather Go Blind, toen nog met zangeres Christine Perfect, maar die vertrok later naar Fleetwood Mac en vanaf dat moment was oprichter Stan Webb de frontman. Het komt van het album Pluckin' Good, Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Chicken Check, Broken Hearted Melody. Luther Allison uit Arkansas leerde het vak in Chicago van Freddie King, Otis Russ en Muddy Waters. Hij woonde ruim 20 jaar in Parijs en hij speelde heel regelmatig in Duitsland, Zwitserland en in Nederland op het North Sea Jazz Festival. Terug in Amerika bleek hij ongeneeslijk ziek en even later overleed hij. Luther Allison, Good Morning Love.

Luther Allison, Good Morning Love. De Cadillac Blues Band komt uit Freiburg in Duitsland. Het is de band van gitarist Uwe Herschulte en de Amerikaanse zanger Joe Fisher. En de band begeleidt veel Amerikaanse bluesartiesten tijdens het toeren door Europa. Dit komt van het album Starting Out. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Ellison, dat is de zoon van Luther Ellison. Hij begon in de band van zijn vader en later speelde hij bij Johnny Winter, Coco Taylor, Jeff Healey, Mike Cito en Stevie Ray Vaughan. Het komt van zijn album Hang On, Bernard Ellison, Going Down.

Bernard Allison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse blueszanger en gitarist. Hij is een leerling van Tony McPhee van de Groundhogs. En tegenwoordig is Dave Kelly de gitarist van de bluesband, de band van ex-Manfred Mann-zanger Paul Jones. Maar daarnaast heeft hij ook nog een eigen band met muzikanten uit de bands van Chris Farlow, Frankie Miller, The Pretty Things en Family. De Dave Kelly Band. It Hurts Me Too.

De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Het blijft een vreemde zaak dat een nuchtere blueszanger uit Drenthe onder de indruk was van een flamboyante popartiest uit Londen. En als een soort excuus was het argument van Harry Musquet dat Elton John van huis uit een bluesmuzikant was. Elton John, leave on.

Groove Blues en later van de Fabulous Thunderbirds. Met zijn eigen band staat hij onder contract bij het Canadese label Stony Plain. En hij leende voor deze opname de blazerssectie van Roomful of Blues. Duke Robillard. I don't want to say best wishes.

Duke Robulin. I don't want to say best wishes. Sue Foley, dat is een vrouwelijke bluesgitarist uit Canada, maar ze opereert tegenwoordig vanuit Austin, Texas. En ze nam dit nummer van bluescomponist Willie Dixon op in Louisiana. Sue Foley, same thing.

Sue Foley, Same Thing. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Curtis Salgado uit Portland in Oregon was een ervaren zanger, hoor. Hij heeft al gezongen bij de Robert Gray Band, Santana en Roomful of Blues. En hij maakt topalbums als soloartiest met bluesproducer Tony Brownagle. Dit is een bewerking van een oud soulnummer van Don Bryant. Curtis Salgado, I Want Everyone.

luisteraar. Welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi old stuk van Dan Penn en Donny Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van heurt, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble with Love van Trudy Lynn van de CD Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, ding, dikke 80. Ik dacht dat hij van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de CD Outdated Emotions.

dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje op eerd worden, of van vroeger, maar op eerd wordt. Bijvoorbeeld in het volgende nummer, je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. In dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die blijft levend in het volgende nummer. Een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens. Dat is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook veel in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance. Maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen. En maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana. Have a little faith in me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nee cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En donderdag soms tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar als je dan wat gaat lezen over Rick Meijer, dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Beeld in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt, die we een aantal weken terug in de uitzendingen draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tientje speel bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries waar ik deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wat een heel mooi nummer opstiet. Wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijers. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijers. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street. En Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat wij weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

Uit 1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel komen. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hierin zit. Misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want door even samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in film. Pat Garrett en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star Is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de cd Oh My Goodness, Memphis Women and Fried Chicken.

toch drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Shoals studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

gewoon goede muziek. Gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het gaat ergens over. Mary Couchet van de CD Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben in de... in de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was uit 2017, Captain Nowhere. Ze hebben Nowhere neer uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar nieuwe CD All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Honsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een CD uitgekomen, een hommage aan Johnny Winter. En die is gemaakt dus in broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen waar ik dan met. Warren Haynes, Capmo, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa. Noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U ervoor de Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de CD Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan begonnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cubian Blizzard van de CD Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967, King of the World.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Singer-songwriter Juliana Cole zou met producer Paul Bueno een soloalbum opnemen, maar ze zat zonder band, waarop de producer haar koppelde aan de band The Boho Beat. Het is een cover van Paul McCartney. Juliana Cole, Bluebird.

Juliana Cole, Bluebird. Vans Gilbert uit Boston begon als nachtclubzanger. Later werd hij singer-songwriter en tegenwoordig is hij ook jazzmuzikant. Hij staat op alle grote festivals in New England. Vans Gilbert, Icarus by Night.

Vance Gilbert, Icarus by Night. Ricky Skaggs uit Kentucky, dat is al een routinier. Hij speelde bij The Country Gentleman, bij J.D. Crow's New South, bij Bone Creek samen met Vince Gill en in de hot band van Emmylou Harris. En als soloartiest heeft hij al 12 nummer 1 hits in Amerika. Ricky Skaggs, Listen to What a Man Said.

Ricky Skaggs, Listen to What the Man Said. Ray Wiley Hubbard uit Oklahoma hoort bij de Texas Outlaws. Hij bleef in Texas hangen na zijn studie Engels aan de University of North Texas. Hij heeft intussen 18 albums gemaakt en in 2015 verscheen zijn biografie A Life Well Lived. Ray Wiley Hubbard, Without You.

Ray Wiley Hubbard, Without You. Jeff Daniels uit Georgia speelde als acteur in ruim 70 speelfilms, maar hij is tevens singer-songwriter en een goed gitarist. Zijn helden zijn Cap Mo, Joe Bonamassa, Bruce Springsteen en Lyle Lovett. Jeff Daniels, Heart of the Country.

0: of the country.
1: Jeff Daniels, Heart of the Country. Nancy Griffith uit Texas zong al duetten met Emmylou Harris, John Prine, Don McLean, Willie Nelson en Adam Duritz. En ze was jaren getrouwd met singer-songwriter Eric Taylor. Ze produceerde in haar carrière 28 albums. Nancy Griffith, Love at the Five and Dime.

0: Nancy Griffith, Love at the Five and Dime. Nicky Shannon Fernandez uit New York kennen we van haar album Kingston to Kingston, maar ze nam een oude hit van de Beatles op voor het album Let Us In, en de opbrengst komt ten goede aan het onderzoek naar borstkanker in Amerika. Nicky Shannon Fernandez, I Saw Her Standing There.
1: 1, 2, 3, 4...